0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie-SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 19 mei. Aanvankelijk was het vandaag droog, wel met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de middag kregen we met af en toe wat lichte regen te maken. Het ging om geringe hoeveelheden. De temperatuur kwam uit op 16 tot 17 graden. Komende avond nacht kan er nog wat lichte regen of een enkele bui vallen. En het wordt niet koud. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Ook morgenochtend is de kans op wat regen of een bui nog groot, maar morgenmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en breekt op de meeste plaatsen de zon door. Er waait morgen een matige wind, de windkracht 4 uit het zuidwesten. De aangewoerde lucht is alweer wat zachter, het wordt in de middag zo'n 18 graden. Op donderdag en vrijdag is er vrij veel zon. Op donderdag nog een paar mooie weerwolken, een zwakke wind dan uit een west-zuidwestelijke richting. Op vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend schommelt de minimumtemperatuur rond de graad of 11. Donderdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. En vrijdag zal het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook zaterdag en tijdens de Pinksterdagen lijkt het warm te blijven. Met een zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk uit een noordoostelijke richting. Flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur rond de 14 graden en in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Kortom, een zomers Pinkstersweekend.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand 2 dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 7:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie-SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 19 mei. Aanvankelijk was het vandaag droog, wel met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de middag kregen we met af en toe wat lichte regen te maken. Het ging om geringe hoeveelheden. De temperatuur kwam uit op 16 tot 17 graden. Komende avond nacht kan er nog wat lichte regen of een enkele bui vallen. En het wordt niet koud. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Ook morgenochtend is de kans op wat regen of een bui nog groot, maar morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt op de meeste plaatsen de zon door. Er waait morgen een matige wind, de windkracht 4 uit het zuidwesten. De aangewoerde lucht is alweer wat zachter, het wordt in de middag zo'n 18 graden. Op donderdag en vrijdag is er vrij veel zon. Op donderdag nog een paar mooie weerwolken, een zwakke wind dan uit een west-zuidwestelijke richting. Op vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend schommelt de minimumtemperatuur rond de graad of 11. Donderdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. En vrijdag zal het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook zaterdag en tijdens de Pinksterdagen lijkt het warm te blijven. Met een zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk uit een noordoostelijke richting. Flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur rond de 14 graden en in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Kortom, een zomers Pinkstersweekend.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand 2 dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 7:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer. Vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie-SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 19 mei. Aanvankelijk was het vandaag droog, wel met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de middag kregen we met af en toe wat lichte regen te maken. Het ging om geringe hoeveelheden. De temperatuur kwam uit op 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht kan er nog wat lichte regen of een enkele bui vallen. En het wordt niet koud, de minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Ook morgenochtend is de kans op wat regen of een bui nog groot, maar morgenmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en breekt op de meeste plaatsen de zon door. Er waait morgen een matige wind, de windkracht 4 uit het zuidwesten. De aangewoerde lucht is alweer wat zachter, het wordt in de middag zo'n 18 graden. Op donderdag en vrijdag is er vrij veel zon. Op donderdag een paar mooie weerwolken, een zwakke wind dan uit een west-zuidwestelijke richting. Op vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend schommelt de minimumtemperatuur rond de graad of 11. Donderdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. En vrijdag zal het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook zaterdag en tijdens de Pinksterdagen lijkt het warm te blijven. Met een zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk uit een noordoostelijke richting. Flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur rond de 14 graden. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Kortom, een zomers Pinkstersweekend.

0: vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 19:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer. Vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: nog vaker.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 19 mei. Aanvankelijk was het vandaag droog, wel met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de middag kregen we met af en toe wat lichte regen te maken. Het ging om geringe hoeveelheden. De temperatuur kwam uit op 16 tot 17 graden. Komende avond nacht kan er nog wat lichte regen of een enkele bui vallen. En het wordt niet koud, de minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Ook morgenochtend is de kans op wat regen of een bui nog groot, maar morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt op de meeste plaatsen de zon door. Er waait morgen een matige wind, de windkracht 4 uit het zuidwesten. De aangewoerde lucht is alweer wat zachter, het wordt in de middag zo'n 18 graden. Op donderdag en vrijdag is er vrij veel zon. Op donderdag nog een paar mooie weerwolken, een zwakke wind dan uit een west-zuidwestelijke richting. Op vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend schommelt de minimumtemperatuur rond de graad of 11. Donderdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. En vrijdag zal het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook zaterdag en tijdens de Pinksterdagen lijkt het warm te blijven. Met een zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk uit een noordoostelijke richting. Flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur rond de 14 graden en in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Kortom, een zomers Pinkstersweekend.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 100. ...5.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Maar met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn vannacht 2 auto's uitgebrand. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. Rond 3 uur vannacht was aan de Heepvoorde een klaptoren, zeggen omwonenden. Korte tijd later stond een van de auto's in licht te laaien. Het vuur sloeg vervolgens over naar een andere wagen. En ook 2 auto's die op pal naast geparkeerd stonden, die raakten beschadigd. Volgens mensen ter plaatse zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg

0: om het te heroverwegen. Amerikaanse president Donald Trump heeft een schikking van $1,8 miljard getroffen met de Belastingdienst. Hij spande een zaak aan omdat zijn belastingaangifte openbaar waren gemaakt. En in een rechtszaak eiste hij $10 miljard. Ook is in de schikking afgesproken dat er geen onderzoeken meer worden gedaan naar de oude belastingaangiftes van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het geld dat vrijkomt gaat in een fonds voor mensen die zeggen dat ze in het verleden onrecht zijn onderzocht door de overheid. De angst bestaat nu dat mensen die eerder zijn veroordeeld voor de kapitoolbestorming en gratie hebben gekregen, een beroep gaan doen op het geld. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne heeft vorige maand het hoogste niveau bereikt in 10 maanden tijd. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral als gevolg van aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Maar Oekraïne slaagt er ook in steeds meer doelen in Rusland te raken. Dan nog wat weer. Zon, wolkenvelden en wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder.
1: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: De gezelligste van de regio.
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 19 mei. Aanvankelijk was het vandaag droog, wel met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de middag kregen we met af en toe wat lichte regen te maken. Het ging om geringe hoeveelheden. De temperatuur kwam uit op 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht kan er nog wat lichte regen of een enkele bui vallen. En het wordt niet koud. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Ook morgenochtend is de kans op wat regen of een bui nog groot, maar morgenmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en breekt op de meeste plaatsen de zon door. Er waait morgen een matige wind, de windkracht 4 uit het zuidwesten. De aangewoerde lucht is alweer wat zachter, het wordt in de middag zo'n 18 graden. Op donderdag en vrijdag is er vrij veel zon. Op donderdag nog een paar mooie weerwolken, een zwakke wind dan uit een west-zuidwestelijke richting. Op vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend schommelt de minimumtemperatuur rond de graad of 11. Donderdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. En vrijdag zal het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook zaterdag en tijdens de Pinksterdagen lijkt het warm te blijven. Met een zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk uit een noordoostelijke richting. Flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur rond de 14 graden en in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Kortom, een zomers Pinkstersweekend.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn vannacht twee auto's uitgebrand. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. Rond 3 uur vannacht was aan de Heepvoorde een klaptoren, zeggen omwonenden. Korte tijd later stond een van de auto's in lichte laaien. Het vuur sloeg vervolgens over naar een andere wagen. En ook twee auto's die pal naast geparkeerd stonden, die raakten beschadigd. Volgens mensen ter plaatse zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg vlak voordat de brand ontstond. Een groep van 30 lokale politieke partijen hebben minister Van Wil een brandbrief gestuurd om het eerste maandag van de maand alarm toch niet af te schaffen. De brief is onder meer ondertekend door Leefbaar Rotterdam, Echt voor Barendrecht, Sliedrecht Nu en Leefbaar Lansingerland. Het luchtalarm wordt afgeschaft omdat het te duur is om te vervangen. Daar zijn lokale partijen het niet mee eens. Ze vinden NL Alert een goed systeem, maar niet iedereen wordt ermee bereikt. Ze wijzen erop dat mensen hun mobiele telefoon uit kunnen hebben staan of de Nederlandse taal niet machtig zijn. De lokale partijen vinden het volledig afschaffen van het luchtalarm onverantwoord, omdat het crisiscommunicatie kwetsbaar maakt. Daarom vragen ze de minister om het te heroverwegen. Amerikaanse president Donald Trump heeft

0: Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne heeft vorige maand het hoogste niveau bereikt in 10 maanden tijd. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral als gevolg van aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Maar Oekraïne slaagt er ook in steeds meer doelen in Rusland te raken. Dan nog het weer. Zon, wolkenvelden en wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Ook morgen blijft het droog. Dan gaan de temperaturen echt omhoog tot morgen zo'n 22 graden.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. De ochtendspits komt nu snel op gang. Een paar ongelukken veroorzaken veel vertraging. Vooral rond Amsterdam en in het midden van het land. Bij Amsterdam is de A10 dicht. A10 Noord bij Landsmeer. Je kunt het beste omrijden via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen een half uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En er is vanochtend vroeg al een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
8: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
5: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie-SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 19 mei. Aanvankelijk was het vandaag droog, wel met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de middag kregen we met af en toe wat lichte regen te maken. Het ging om geringe hoeveelheden. De temperatuur kwam uit op 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht kan er nog wat lichte regen of een enkele bui vallen. En het wordt niet koud, de minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Ook morgenochtend is de kans op wat regen of een bui nog groot, maar morgenmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en breekt op de meeste plaatsen de zon door. Er waait morgen een matige wind, de windkracht 4 uit het zuidwesten. De aangewoerde lucht is alweer wat zachter, het wordt in de middag zo'n 18 graden. Op donderdag en vrijdag is er vrij veel zon. Op donderdag nog een paar mooie weerwolken, een zwakke wind dan uit een west-zuidwestelijke richting. Op vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend schommelt de minimumtemperatuur rond de graad of 11. Donderdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. En vrijdag zal het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook zaterdag en tijdens de Pinksterdagen lijkt het warm te blijven. Met een zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk uit een noordoostelijke richting. Flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur rond de 14 graden en in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Kortom, een zomerspinkstersweekend.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. De ochtendspit verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan in het midden van het land. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht veroorzaakt slecht wegdek bij knooppunt Everdingen, file van 9 kilometer. De vertraging is ongeveer 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandnulde en Hoevelaak een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Er is een vrachtwagen tegen een afzetting aangereden. Die moet worden gerepareerd en dat gaat waarschijnlijk tot 2 uur duren. In de tussentijd kun je omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema. Maar met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn vannacht twee auto's uitgebrand. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. Rond 3 uur vannacht was aan de Heepvoorde een klaptoren zich omwonende. Korte tijd later stond een van de auto's in lichte laaien. Het vuur sloeg vervolgens over naar een andere wagen. En ook twee auto's die op pal naast geparkeerd stonden, die raakten beschadigd. Volgens mensen ter plaatse zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg vlak voordat de brand ontstond. Een groep van 30 lokale politieke partijen hebben minister Van Wil een brandbrief gestuurd om het eerste maandag van de maand alarm toch niet af te schaffen. De brief is onder meer ondertekend door Leefbaar Rotterdam, Echt voor Barendrecht, Sliedrecht Nu en Leefbaar Lansingerland. Het luchtalarm wordt afgeschaft omdat het te duur is om te vervangen. Daar zijn lokale partijen het niet mee eens. Ze vinden NL Alert een goed systeem, maar niet iedereen wordt ermee bereikt. Ze wijzen erop dat mensen hun mobiele telefoon uit kunnen hebben staan of de Nederlandse taal niet machtig zijn. De lokale partijen vinden het volledig afschaffen van het luchtalarm onverantwoord, omdat het crisiscommunicatie kwetsbaar maakt. Daarom vragen ze de minister om het te heroverwegen. Amerikaanse president Donald Trump heeft een schikking van $1,8 miljard getroffen met de Belastingdienst. Hij spande een zaak aan omdat zijn belastingaangifte openbaar waren gemaakt. En in een rechtszaak eiste hij $10 miljard. Ook is in de schikking afgesproken dat er geen onderzoeken meer worden gedaan naar de oude belastingaangiftes van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het geld dat vrijkomt gaat in een fonds voor mensen die zeggen dat ze in het verleden onrecht zijn onderzocht door de overheid. De angst bestaat nu

0: Dan nog wat weer. Zon, wolkenvelden en wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het midden en zuiden van het land staan de meeste files. Er zijn er een paar die opvallen. Op de A6 bijvoorbeeld van Muiden naar Lelystad. Die weg is dicht tussen Almere, Oostvaarders en Lelystad. Er is een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op ook een lange file van Emmeloord naar Muiden tussen Lelystad en Almere Oostvaarders, ook een half uur vertraging. Op de A10 is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Daar zijn nu twee rijstroken dicht richting Utrecht. Vanaf Volendam is de vertraging 25 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere bij Hilversum ligt het een en ander op de weg. Er zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Beeldhoven is de vertraging 20 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk vanochtend vroeg. De vertraging is daar dus ook ruim een half uur. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Venlo 40 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
2: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedemorgen, je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdag 20 mei. We beginnen deze dag weliswaar met veel bewolking, mogelijk nog een enkele bui. Maar vanmiddag breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait vandaag een matige wind uit het zuidwesten en er wordt al zachte lucht aangevoerd. Het kan vanmiddag rond de 18 graden worden. Morgen is een overwegend zonnige dag, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het donderdagmiddag rond de 20 tot 21 graden. Vanaf vrijdag volgen een aantal zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking en overal droog. Vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 11 graden. En vrijdagmiddag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zaterdag zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Bij een zwakke wind waarschijnlijk uit een west-noordwestelijke richting. De beide Pinksterdagen waait de wind uit het noordoosten waarschijnlijk. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond een graad of 13. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. En ook na de beide Pinksterdagen lijkt het zomers weer aan te houden. Met een matige wind uit het noordoosten wordt droge en warme lucht aangevoerd. En in de middag dan zo'n 25 tot 26 graden.
4: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Utrecht en in Noord-Brabant. Op de volgende wegen sta je het langst in de file. Op de A2 is dat van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechte rijstrook is dicht. De A6 van Muiden naar Lelystad is helemaal dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je beter omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. Op de A10 is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Vanaf Durgerdam is de vertraging richting Utrecht ongeveer 20 minuten. Bij knooppunt Amstel zijn ook twee rijstroken dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse zijn vannacht 2 auto's uitgebrand. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken. Rond 3 uur vannacht was aan de Heepvoorde een klaptoren, zeggen omwonenden. Korte tijd later stond een van de auto's in licht te laaien. Het vuur sloeg vervolgens over naar een andere wagen. En ook 2 auto's die er pal naast geparkeerd stonden, die raakten beschadigd. Volgens mensen ter plaatse zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg vlak voordat de brand ontstond. Een groep van 30 lokale politieke partijen hebben minister Van Wil een brandbrief gestuurd om het eerste maandag van de maand alarm toch niet af te schaffen. De brief is onder meer ondertekend door Leefbaar Rotterdam, Echt voor Barendrecht, Sliedrecht Nu en Leefbaar Lansingerland. Het luchtalarm wordt afgeschaft omdat het te duur is om te vervangen. Daar zijn lokale partijen het niet mee eens. Ze vinden NL Alert een goed systeem, maar niet iedereen wordt ermee bereikt. Ze wijzen erop dat mensen hun mobiele telefoon uit kunnen hebben staan of de Nederlandse taal niet machtig zijn. De lokale partijen vinden het volledig afschaffen van het luchtalarm onverantwoord, omdat het crisiscommunicatie kwetsbaar maakt. Daarom vragen ze de minister om het te heroverwegen. Amerikaanse president Donald Trump heeft een schikking van $1,8 miljard getroffen met de Belastingdienst. Hij spande een zaak aan omdat zijn belastingaangifte openbaar waren gemaakt. In de rechtszaak eiste hij $10 miljard. Ook is in de schikking afgesproken dat er geen onderzoeken meer worden gedaan naar de oude belastingaangiftes van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het geld dat vrijkomt gaat in een fonds voor mensen die zeggen dat ze in het verleden onrecht zijn onderzocht door de overheid. De angst bestaat nu dat mensen die eerder zijn veroordeeld voor de kapitoolbestorming en gratie hebben gekregen, een beroep gaan doen op het geld. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne heeft vorige maand het hoogste niveau bereikt in 10 maanden tijd. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral als gevolg van aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Maar Oekraïne slaagt er ook in steeds meer doelen in Rusland te raken. Dan nog het weer. Zon, wolkenvelden en wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Ook morgen blijft het droog.

0: drukte. De andere kant op daardoor ook een hele lange file van Emmeloord naar Muiden tussen Lelystad en Almere Oostvaarders, 3 kwartier verdraging. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken ook ruim een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. In dat geval kun je het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 20 mei. We beginnen deze dag weliswaar met veel bewolking, mogelijk nog een enkele bui. Maar vanmiddag breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait vandaag een matige wind uit het zuidwesten en er wordt al zachte lucht aangevoerd. Het kan vanmiddag rond de 18 graden worden. Morgen is een overwegend zonnige dag, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het donderdagmiddag rond de 20 tot 21 graden. Vanaf vrijdag volgen een aantal zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking en overal droog. Vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 11 graden. En vrijdagmiddag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zaterdag zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Bij een zwakke wind waarschijnlijk uit een west-noordwestelijke richting. De beide Pinksterdagen waait de wind uit het noordoosten waarschijnlijk. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond een graad of 13. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. En ook na de beide Pinksterdagen lijkt het zomers weer aan te houden. Met een matige wind uit het noordoosten wordt droge en warme lucht aangevoerd. En in de middag dan zo'n 25 tot 26 graden.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat zo'n 90 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog veel vertraging. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Blarikum 20 minuten door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen is het wegdek er slecht aan toe. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging ongeveer 20 minuten. Op de A6 Muiden-Lelystad bij Lelystad is de weg helemaal dicht door een ernstig ongeluk. Verkeer kan omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op de A6, daardoor ook een lange file tussen Lelystad en Almere. Daar ook 25 minuten vertraging. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken een half uur oponthoud door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio
1: Kapelle. Het is 10 uur. Nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar een... autobrand in Spijkenisse. En daar brandden twee wagens uit. En het lijkt erop dat het vuur is aangestoken. Rond 3 uur was een klap te horen. Ook zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg voordat de brand uitbrak. Twee auto's zijn uitgebrand. Twee wagens die vlakbij geparkeerd stonden liepen schade op, veroorzaakt door de hitte van de brand. De eerste twee BOA's van de NS krijgen vandaag een wapenstok. Het zijn twee BOA's die werkzaam zijn op Rotterdam Centraal.
2: Kijk, ik heb het natuurlijk 17 jaar gedaan al zonder wapenstok. Maar dit is toch voor dat stukje wat tegenwoordig de samenleving verhardt heel erg. Dat stukje nodig hadden om eventueel je werkzaamheden op een veilige manier te kunnen doen.
1: In totaal doen er zo'n 75 BOA's van de NS mee met de proef. Er wordt gekeken of de wapenstok iets toevoegt aan de veiligheid. Vorig jaar heeft de NS toestemming gevraagd en inmiddels hebben de BOA's een speciale opleiding gehad. De inflatie in ons land is het afgelopen maand gestegen naar 2,8%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is een stijging van 0,1% ten opzichte van de maand ervoor. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de prijzen van olie en gas flink omhoog gegaan. Dat is nu terug te zien in de cijfers. Voordat de oorlog begon was de inflatie 2,4%. Koning Willem-Alexander is vanmiddag in de Schiecentrale in Rotterdam voor de opening van het eerste deel van het waterstofnetwerk. Waterstof wordt onder meer gebruikt bij de productie van ammoniak, sommige chemische processen en bij de raffinage van aardolie. Het wordt vaak gezien als een duurzaam middel. Via de pijplijn van 32 kilometer lang kan waterstof van de haven naar afnemers in de regio worden getransporteerd. Later wordt het ook in verbinding gebracht met de Duitse industrie. Dan nog wat weer. Zon, wolkenvelden, wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen blijft het droog.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naarden en Blaricum 6 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen nog een kwartier vertraging door slecht wegdek. Daar is de rechte rijstrook dicht. Er staat een vrachtwagen met pech op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Maarhezen. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je een kwartier. De A6 Muiden-Lelystad is dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken ruim 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Kapelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie-SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 20 mei. We beginnen deze dag weliswaar met veel bewolking, mogelijk nog een enkele bui. Maar vanmiddag breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait vandaag een matige wind uit het zuidwesten en er wordt al zachte lucht aangevoerd. Het kan vanmiddag rond de 18 graden worden. Morgen is een overwegend zonnige dag. Een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het donderdagmiddag rond de 20 tot 21 graden. Vanaf vrijdag volgen een aantal zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking en overal droog. Vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 11 graden. En vrijdagmiddag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zaterdag zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Bij een zwakke wind waarschijnlijk uit een west-noordwestelijke richting. De beide Pinksterdagen waait de wind uit het noordoosten waarschijnlijk. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond een graad of 13. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. En ook na de beide Pinksterdagen lijkt het zomers weer aan te houden. Met een matige wind uit het noordoosten wordt droge en warme lucht aangevoerd. En in de middag dan zo'n 25 tot 26 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar een autobrand in Spijkenisse. En daar brandden twee wagens uit. En het lijkt erop dat het vuur is aangestoken. Rond 3 uur was een klap te horen. Ook zou op camerabeelden iemand te zien zijn geweest die zich verdacht gedroeg voordat de brand uitbrak. Twee auto's zijn uitgebrand. Twee wagens die vlakbij geparkeerd stonden liepen schade op, veroorzaakt door de hitte van de brand. De eerste twee BOA's van de NS krijgen vandaag een wapenstok. Het zijn twee BOA's die werkzaam zijn op Rotterdam Centraal.
2: Kijk, ik heb het natuurlijk 17 jaar gedaan al zonder wapenstok. Maar dit is toch voor dat stukje wat tegenwoordig de samenleving verhardt heel erg. Dat stukje nodig hadden om eventueel je werkzaamheden op een veilige manier te kunnen doen.
1: In totaal doen er zo'n 75 BOA's van de NS mee met de proef. Er wordt gekeken of de wapenstok iets toevoegt aan de veiligheid. Vorig jaar heeft de NS toestemming gevraagd en inmiddels hebben de BOA's een speciale opleiding gehad. De inflatie in ons land is het afgelopen maand gestegen naar 2,8%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is een stijging van 0,1% ten opzichte van de maand ervoor. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de prijzen van olie en gas flink omhoog gegaan. Dat is nu terug te zien in de cijfers. Voordat de oorlog begon was de inflatie 2,4%. Koning Willem-Alexander is vanmiddag in de Schiecentrale in Rotterdam voor de opening van het eerste deel van het waterstofnetwerk. Waterstof wordt onder meer gebruikt bij de productie van ammoniak, sommige chemische processen en bij de raffinage van aardolie. Het wordt vaak gezien als een duurzaam middel. Via de pijplijn van 32 kilometer lang kan waterstof van de haven naar afnemers in de regio worden getransporteerd. Later wordt het ook in verbinding gebracht met de Duitse industrie. Dan nog wat weer. Zon, wolkenvelden, wat lokale buien. Het wordt iets warmer dan gisteren met 16 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen blijft het droog. Temperaturen gaan dan echt omhoog richting de 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdag 20 mei. We beginnen deze dag weliswaar met veel bewolking, mogelijk nog een enkele bui. Maar vanmiddag breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait vandaag een matige wind uit het zuidwesten en er wordt al zachte lucht aangevoerd. Het kan vanmiddag rond de 18 graden worden. Morgen is een overwegend zonnige dag. Een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het donderdagmiddag rond de 20 tot 21 graden. Vanaf vrijdag volgen een aantal zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking en overal droog. Vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 11 graden. En vrijdagmiddag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zaterdag zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Bij een zwakke wind waarschijnlijk uit een west-noordwestelijke richting. De beide Pinksterdagen waait de wind uit het noordoosten waarschijnlijk. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond een graad of 13. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. En ook na de beide Pinksterdagen lijkt het zomers weer aan te houden. Met een matige wind uit het noordoosten wordt droge en warme lucht aangevoerd. En in de middag dan zo'n 25 tot 26 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Pleegzorgaanbieder Enver zegt dat het te veel vertrouwen heeft gehad in een eigen medewerker die betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje dat zwaar mishandeld was. Dat zegt de organisatie 2 jaar na het begin van de zaak in een interview met de lokale omroep Dit is 2. Het is voor het eerst dat Enver over de zaak spreekt.
2: Kun ik zeggen dat alles is misgegaan als ik heel eerlijk ben. Dus zowel het systeem heeft gefaald, hè, de verschillende partijen die hebben allemaal op een eigen manier informatie verzameld die slecht gedeeld is met elkaar. Er zijn ook verschillende gebeurtenissen geweest die niet op elkaar zijn afgestemd. Als Enver, denk ik, hebben wij veel te veel vertrouwd op het pleeggezin, vertrouwd op onze medewerker. Ja, en daar is ons keihard duidelijk gemaakt dat dat eigenlijk te vrijblijvend is geweest.
1: Meerdere kinderen werden door pleegouders mishandeld. Die zijn veroordeeld tot 8 jaar cel. Vanwege de misstanden werd Enver onder verscherpt toezicht gesteld. Dat is in maart opgeheven. De gevangenis in Krimpen aan de IJssel heeft in april een medewerker ontslagen. Het personeelslid had een relatie met een gedetineerde. Dat is niet toegestaan. Het is niet voor het eerst dat de dienst justitiële inlichtingen een medewerker om die redenen moet ontslaan. Ook in maart moest de bewaarder om dezelfde reden vertrekken. Koning Willem-Alexander is vanmiddag in de schiecentrale voor de oplevering van het eerste deel van het waterstofnetwerk. Waterstof wordt onder meer gebruikt voor de productie van ammoniak, sommige chemische processen en bij de raffinage van aardolie. Het wordt gezien als een duurzamer gebruiksmiddel. Via de pijplijn van 32 kilometer kan waterstof nu van de haven naar afnemers in de regio worden getransporteerd. Later wordt ook het in verbinding gebracht met de Duitse industrie. Justitie heeft een werkstraf opgelegd aan 3 mannen voor het betalen van 60.000 euro voor wat dure horloges met nepgeld. Dat gebeurde in een hotel in Nieuwekerk aan de IJssel. De slachtoffers hadden een hotelkamer gehuurd voor de transactie. Die hadden een telmachine bij zich, ultraviolette lampen, speciale vloeistof. Maar toch werden ze in de maling genomen. Eerst leek alles goed te gaan, maar later kwam het toch aan het licht dat er veel nepgeld bij zat. De mannen, 2 broers en een neef, zijn later opgepakt in Veenendaal. Daar werd ook een van de horloges gevonden. Volgens justitie zou er voor het in omloop brengen van nepgeld een celstraf moeten staan. Maar de zaak loopt al 4 jaar. Daarom is uiteindelijk gekozen voor een werkstraf. Het weer, zon, wolkenvelden, buien, die wisselen elkaar af tot 16 tot 18 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen begint dan half bewolkt. Het wordt weer wat warmer, tot 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie-SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 20 mei. We beginnen deze dag weliswaar met veel bewolking, mogelijk nog een enkele bui. Maar vanmiddag breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait vandaag een matige wind uit het zuidwesten en er wordt al zachte lucht aangevoerd. Het kan vanmiddag rond de 18 graden worden. Morgen is een overwegend zonnige dag, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het donderdagmiddag rond de 20 tot 21 graden. Vanaf vrijdag volgen een aantal zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking en overal droog. Vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 11 graden. En vrijdagmiddag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zaterdag zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Bij een zwakke wind waarschijnlijk uit een west-noordwestelijke richting. De beide Pinksterdagen waait de wind uit het noordoosten waarschijnlijk. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond een graad of 13. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. En ook na de beide Pinksterdagen lijkt het zomers weer aan te houden. Met een matige wind uit het noordoosten wordt droge en warme lucht aangevoerd. En in de middag dan zo'n 25 tot 26 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Pleegzorgaanbieder Enver zegt dat het te veel vertrouwen heeft gehad in een eigen medewerker die betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje dat zwaar mishandeld was. Dat zegt de organisatie 2 jaar na het begin van de zaak in een interview met de lokale omroep Dit is 2. Het is voor het eerst dat Enver over de zaak spreekt.
2: Kun ik zeggen dat alles is misgegaan als ik heel eerlijk ben. Dus zowel het systeem heeft gefaald, hè, de verschillende partijen die hebben allemaal op een eigen manier informatie verzameld die slecht gedeeld is met elkaar. Er zijn ook verschillende gebeurtenissen geweest die niet op elkaar zijn afgestemd. Als Enver, denk ik, hebben wij veel te veel vertrouwd op het pleeggezin, vertrouwd op onze medewerker. Ja, en daar is ons keihard duidelijk gemaakt dat dat eigenlijk te vrijblijvend is geweest.
1: Meerdere kinderen werden door pleegouders mishandeld. Die zijn veroordeeld tot 8 jaar cel. Vanwege de misstanden werd Enver onder verscherpt toezicht gesteld. Dat is in maart opgeheven. De gevangenis in Krimpen aan de IJssel heeft in april een medewerker ontslagen. Het personeelslid had een relatie met een gedetineerde. Dat is niet toegestaan. Het is niet voor het eerst dat de dienst justitiële inlichtingen een medewerker om die redenen moet ontslaan. Ook in maart moest de bewaarder om dezelfde reden vertrekken. Koning Willem-Alexander is vanmiddag in de schiecentrale voor de oplevering van het eerste deel van het waterstofnetwerk. Waterstof wordt onder meer gebruikt voor de productie van ammoniak, sommige chemische processen en bij de raffinage van aardolie. Het wordt gezien als een duurzamer gebruiksmiddel. Via de pijplijn van 32 kilometer kan waterstof nu van de haven naar afnemers in de regio worden getransporteerd. Later wordt ook het in verbinding gebracht met de Duitse industrie. Justitie heeft een werkstraf opgelegd aan 3 mannen voor het betalen van 60.000 euro voor wat dure horloges met nepgeld. Dat gebeurde in een hotel in Nieuwekerk aan de IJssel. De slachtoffers hadden een hotelkamer gehuurd voor de transactie. Die hadden een telmachine bij zich, ultraviolette lampen, speciale vloeistof. Maar toch werden ze in de maling genomen. Eerst leek alles goed te gaan, maar later kwam het toch aan het licht dat er veel nepgeld bij zat. De mannen, 2 broers en een neef, zijn later opgepakt in Veenendaal. Daar werd ook 1 van de horloges gevonden. Volgens justitie zou er voor het in omloop brengen van nepgeld een celstraf moeten staan. Maar de zaak loopt al 4 jaar. Daarom is uiteindelijk gekozen voor een werkstraf. Het weer, zon, wolkenvelden, buien, die wisselen elkaar af tot 16 tot 18 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen begint dan half bewolkt. Het wordt weer wat warmer, tot 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
7: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
8: Nee, er gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
6: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
9: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Zo, kop is eraf. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We zijn er weer. Hit dossier.
1: Ja, en geen zonnetje.
0: Geen zonnetje. Wat er waren. Nou, dat zijn wij het zonnetje uit de radio.
1: Ja, maar, precies. En nou maar hopen dat ze dat aan de andere kant ook allemaal een beetje waarderen.
0: Daarom.
1: Ja, zo is dat.
0: Hey, we begonnen met de Kings. Have a cup of tea. Ik heb de uitzending vandaag rond het thema drinken gemaakt. En we beginnen rustig aan. Ochtends, neem aan dat je een kopje thee...
1: Ik begin meestal met de koffie, maar misschien komt
0: daar komen we zo
1: op. Nou, dat wou ik net zeggen. Ik ga niks verklappen, joh.
0: Nee, joh. Maar in Engeland is
1: een kappa,
0: dat is een begrip natuurlijk. Ik heb een documentaire gezien van Oasis. Mm-hmm. En die jongens die gaan regelmatig terug naar hun moeder. En die woont nog echt in die oude wijk in Manchester. En dan staat altijd... Put de kettle on. Okay. Dan wordt er een kopje thee gezet. Dus
1: ja.
0: Echt,
1: nou ja, moet je luisteren. Mijn vrouw is altijd van de thee. Dus wat dat betreft, wij delen...
0: Er wordt veel thee gedronken tegenwoordig.
1: Ja, en je hebt ook zoveel smaakjes, hè?
0: Ja.
1: Het is ongelooflijk dat er een soort in.
0: Kan ik je eerlijk zeggen, ik drink het liefst de gewone huistuin en keuken. Gewoon de donkere thee.
1: Ja.
0: Voor mij niet zo de
1: smaakjes. Ja, ik krijg altijd een lijstje mee met dat en dat smaakje. Werkt wel eens verwarrend, hoor, moet ik zeggen.
0: Hey, we gaan naar de koffie.
1: Ja, lekker.
0: Oshibiso, de koffiesong.

0: Coffee Song, OC Ibiza. Ja. Uit Londen afkomstig. 4 Afrikaanse jongens en 3 uit de Cariben. En dat hoor je ook wat terug. In de,
1: ja, maar toch doet het ook een beetje Braziliaans aan.
0: Ja, zeker.
1: Als je het zo hoort.
0: Ja, zeker.
1: Maar, weet je wel, ja, je kan niet stil blijven staan.
0: Koffie in Brazil.
1: Ja, ja, nee, absoluut.
0: Ja. Ja, maar jij bent aan een koffiedrinker, begrijp
1: ik? Ja, ja, ja, ik doe er melk in, dat wel.
0: Oké. Okay.
1: Want ik hou niet van, zwarte koffie vind ik ook wel lekker. Maar dan moet dat wel of s'avonds laat zijn als ik nog weg moet of wat dan ook. Of 's ochtends vroeg.
0: Ja, drink je veel koffie?
1: Nou, in de toptijd, toen ik nog op kantoor zat, ja, precies, dan was het elke uur een bakkie.
0: Ja.
1: En dat kwam wel op 12 uit.
0: Sloten doorheen, hè?
1: Ja, nee, als ik gewoon zo thuis ben, dan is het een bakje. Nou, laat ik het afrond, zwaar naar boven afgerond, 6, hooguit.
0: Oh, dat red ik niet eens.
1: Dat is max.
0: Nee, wat
1: maar 's ochtends 2.
0: Ik ben flink afgekikt. Ik zit maximaal 3, denk ik. 4 maximaal.
1: Ik drink niks anders dan koffie.
0: Oké. Okay. En je doet het met melk. En dan kan het met suiker en melk.
1: Ja, natuurlijk. Alle combinaties mogelijk.
0: Dat is mogelijk. Nou, we gaan beginnen met Herman's Hermits. Met No Milk Today. En we gaan daarna door met Lindsay de Pol. Sugar Me. Dus suiker en melk.

0: Nancy de Pol was laatste. Shoot up me.
1: Die heeft ooit nog met Mike, ene Mike Doran, deelgenomen aan het Songfestival.
0: Jij zegt het.
1: Heb jij nog gekeken?
0: Nee.
1: Eerlijk niet?
0: Nee, ja, nee, sorry.
1: Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb 20 minuten... En toen was de jurering al begonnen zaterdagavond. En Bulgarije was toen nog niet in zicht, maar ik ben lekker naar bed gegaan.
0: Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet zoveel met het Songfestival. Ik vind het eigenlijk meer een laten zien wat we allemaal technisch kunnen dan dat ik het een Songfestival vind.
1: Ik heb wel eens die 25 mensen langs zien komen die gingen zingen. Nou, er zitten weinig goede platen bij.
0: En wat blijft dan uiteindelijk echt hangen? Dat is er maar heel weinig.
1: Nee.
0: Dus nee, die heb ik overgeslagen dit jaar. Even gaan door, want je kunt ook zoetjes in je koffie doen.
1: Je hebt werkelijk aan alles gedacht.
0: Jazeker. Dus we gaan draaien C.J. Lewis met Sweets for My Sweet.

0: Sweets for My Sweets, CJ Lewis. Hij bracht het uit in 1994, de coverversie. En je zei het net al buiten de...
1: Ja, als je deze versie hoort in plaats van die van de Searchers... hier kan je niet stil op blijven staan. Ja, dat hadden we het er straks ook al over. En ja, dat was in 1964 geloof ik.
0: En zo'n tijdsbeeld, hè?
1: Ja, tuurlijk. Dat is een enorm verschil.
0: Ja, zeker.
1: Maar ja, weet je... het is gewoon heerlijk om naar te luisteren. Ja.
0: En dan? Ja, water.
1: Belangrijk.
0: En dat is, wordt tegenwoordig gezegd, het belang van hydrateren.
1: Ja, ook dat drinken, om weer een neutrale drinken. Smaak in je mond te krijgen. Om weer naar wat anders door te staan.
0: Je ziet tegenwoordig iedereen met die flessen lopen. Ik bedoel, wij jong waren, dat is natuurlijk al heel lang geleden.
1: Ja, nee, maar dat is ook zo. En ik moet je ook wel eens eerlijk zeggen. Ik weet niet of jij altijd zo'n flesje bij hebt.
0: Nee.
1: Nee, ik ook niet. Nee,
0: als ik ga sporten, dan heb ik zo'n flesje bij me.
1: Dan kom je
0: wel
1: eens tot de slot van dat je eigenlijk weinig drinkt.
0: Dat is ook zo. Eigenlijk,
1: toch? Want je moet 2 liter op een dag?
0: Ja, dat red ik niet, denk ik.
1: Nee, dan kan ik beter op het toilet gaan zitten.
0: Ja. Nou. Hey, we gaan luisteren naar Dire Straits, Water of Love.

0: Water of Love van Dire Straits. Over Mark Knopfler's lust, nee, dorst naar de liefde.
1: Ik vind dat zo'n mooie uitdrukking, joh.
0: Dorst naar de liefde. En dat hebben we nog wel steeds.
1: Je kan ook hunkeren naar liefde, toch?
0: Kan ook hunkeren.
1: Dat kan ook wel.
0: Dat klinkt nog wanhopiger.
1: Ja. Dat zullen we hier niet behandelen.
0: Nee. Nee, het is 2:30, dus dat betekent dat we aan het tweeluik
1: komen. Heb jij vroeger bij de spoorwegen gewerkt?
0: Omdat het zo'n mooi schema
1: is. Ja, jij bent man van de klok.
0: Ja, maar vorige week hadden we helemaal nergens gaan overgaan natuurlijk. Ja. Hey, maar ik denk van, voor twee leuk gaan we het over ochtenddrankjes hebben. En na twee leuk gaan we het over wat sterkere dranken hebben. En ik denk, we moeten een overgang hebben. En toen kwam ik een artikel over The Who tegen. En The Who is natuurlijk een band die bekend stond om het innemen van alcoholisch verslaving.
1: Oh, dus
0: het
1: is toch weer
0: een
1: link.
0: Dingen. Dus daar zit de link.
1: Ja.
0: En het schijnt op 20 mei 1966. Dus dan mag je uittellen hoe lang dat geleden is. John Entwistle en Keith Moon voor de zoveelste keer te laat komen op een repetitie. Is voor Roger Daltrey en Pete Townshend de maat vol. En ze gaan met elkaar op de vuist. Townshend geeft Moon met zijn gitaar een klap op zijn hoofd. Keith en John zijn het zo zat en die stappen uit de band. Dus einde van de hoera. Een week later zijn ze weer dikke vrienden en gaat alles weer gewoon verder. All in a day's worker, hoe heet dat?
1: Maar dat blauwe oog is nou toch wel weg, denk ik.
0: Dat blauwe oog is inmiddels weg, ja. Maar goed, dat geeft mij de gelegenheid om twee nummers van The Who te gaan draaien. We beginnen zo meteen met My Generation. En daarna uit de rockopera Tommy Pinball Wizard. Maar we beginnen met My Generation.

0: Een tweeluikje van de hoe.
1: Ja. En dan gaan we nou naar het serieuze.
0: Dan gaan we nu naar het wat sterkere drank. Ik denk, laten we een beetje rustig aan beginnen.
1: Heb
0: laten
1: jij een
0: we
1: voorkeur
0: met de wijn
1: voor,
0: beginnen. Rood of wit?
1: Ja, of iets sterkers. Of iets een doodordinair biertje, zal ik maar zeggen.
0: Ik was vroeger echt een bierdrinker.
1: Ja.
0: Maar dan zeg je wat, dan moet ik ook heel veel van naar het toilet. En dan krijg je een dikke buik van. Ja. Dat heeft met heet dat? Het is gewoon een glas bier is gewoon meer als een glaasje whisky. Dus gewoon qua volume is het gewoon. Dus tegenwoordig drink ik heel graag een glaasje whisky.
1: Ja.
0: Kan ik echt van.
1: En de ijsblok niet, toch?
0: Nee, zonder ijs. Zonder ijs?
1: Dat
0: verdunt dan weer zo.
1: Ja, dat vind ik
0: weer zonde. Dat vind ik dan weer zonde, ja.
1: Nou, ik vind een wijntje wel lekker en een biertje af en toe.
0: Okay.
1: Maar de whisky, dat laat ik aan de muziek over.
0: Nou, dan ga ik jou bedienen met je wijntje. Rood of wit?
1: Hey, lekker.
0: Rood of wit?
1: Nou, ik vind allebei wel lekker.
0: Nou,
1: rode wijn heb ik zondag nog op.
0: Dus oké, red wine, UB40.

0: speciaal voor jou. Rood, een glaasje rode wijn.
1: Heerlijk. He? Het smaakte goed.
0: Ja. UB40, zaterdag 18 juli staan op de Zwarte Cross. En dan is het de versie met Ellie Campbell. Want je hebt natuurlijk twee UB40's. Oh. Die toeren. En de echte, zeg maar, is met Ellie Campbell. Die staat ook in december in Ahoy. En dan heb je nog een andere versie van UB40. En het grappige is, bij Ellie Campbell betaal je €90. Bij de uitgeklede versie betaal je maar €37, André. Ja. Dus het is maar wat je wil.
2: Dan blijft het ook altijd weer de vraag. Wat heeft je voorkeur natuurlijk? Dat is persoonlijk weer,
0: ja, ja, ja.
2: Maar Zwarte Cross, ja, dat zal binnenkort ook alweer zijn, denk ik.
0: Het is festivaltijd. In juli, over een goede maand is dat. Nee, 2 maanden. Moet niet leren. Okay. 2 maanden.
2: Nou ja, binnenkort.
0: Ja, ja. Hey, we gaan iets meer naar Stanley. We gaan naar de champagne. Je kent ze wel, hè? Sailor, de gasten met de matrozenpakjes.

0: Ja, we hadden het er net over wat er meer aan hits hebben. We kwamen op Traffic Jam en je had het toch over Sailor?
1: Ja, Sailor volgens mij zelf ook.
0: Ja, maar veel verder kwam.
1: Weet je door wie ze eigenlijk hier in Nederland bekend zijn geworden?
0: Nee.
1: Door Joost de Draaier, Willem van Kooten.
0: Oh, oké. Okay.
1: In Engeland waren ze niet zo vreselijk.
0: Tussen 6 en 7 zat hij toen in die jaren.
1: Ja, maar als producer.
0: Oh, als producer. Ja. Oké. Okay.
1: Dus een gouden greep. Want in Engeland kregen ze niet zoveel voet aan de grond.
0: Oké. Okay.
1: En hier waren
0: ze die soort matrozenpakjes waarschijnlijk.
1: Ja, en hier werd ook gelijk geassocieerd met Amsterdam natuurlijk. en daar kwamen natuurlijk op bepaalde delen van de stad ook wel heren in matrozenpakjes, toch?
0: Ja, ja.
1: En niet om een kop koffie te drinken.
0: Niet om een kop koffie te drinken, nee. Hey, we gaan naar wat sterker werk. Van de champagne gaan we naar de whisky.
1: Hey.
0: Thin Lizzy whisky in een jar gaan we draaien. En een van de meest populaire bands in Ierland is Thin Lizzy. En met name Phil Lynott is natuurlijk een hele grote naam. Ieder jaar op zijn sterfdag is er een tribute happening in Dublin. En ik ben een aantal jaren geleden in Dublin geweest. Een maat van mij die komt uit Dublin. En toen ben ik naar het standbeeld geweest ook in Grafton Street in Dublin. Staat een levensgroot standbeeld. En levensgroot, daar bedoel ik mee, dus net zo groot als ik.
1: Ja,
0: dus
1: ja,
0: hij is gewoon zoals hij echt
1: ware formaat.
0: Ja, ware formaat. En dat is altijd druk daar zo. Dus,
1: een held.
0: Zeker een held. We hebben dat over U2. Maar ik denk dat Thin Lizzy misschien in Ierland zelf groter is als U2. U2 is niet in Ierland niet zo populair. Zijn met name vastgoedmagnaten geworden daar zo. Ze hebben half Dublin.
1: Dat is waar,
0: half Dublin is van
1: U2.
0: Ja. Maar goed, we gaan naar Thin Lizzy luisteren. Whiskey in a Jar.

0: Whiskey the Jar, Thin Lizzy. Kijk even een blik op de klok.
1: Ga goed.
0: Nog 10 minuutjes. We kunnen nog twee, heel, ja. Ja, zeker twee draaien. Dus laten we snel doorgaan. We gaan de police message in een bottle. En ik las een artikel dat de heren weer een rechtszaak aan het uitvechten zijn. Dat ze voor de rechter staan.
1: Ja.
0: Want meneer Sting heeft wel goed voor zichzelf gezorgd. Hè? Dus,
2: zeker.
0: Ja.
2: En ze had al een keer een schikking getroffen.
0: Ja.
2: En dat kost hem al een percenten. Maar ze gaan nog door ook. Want er moet nog wat meer bij komen.
0: Ja. Kijk, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Als je begint, dan ben je al blij dat je mag spelen en alles. En de hele slimme jongens laten alles vastleggen. En de anderen gaan er een beetje in mee. Maar ze schijnen in die tijd ook niet echt een vriendengroep geweest te zijn. Ze schijnen net als de hoer toch regelmatig met elkaar op de vuist gegaan te zijn.
2: Maar dan moet je toch lang met elkaar uithouden.
0: Ja. En misschien hebben ze te diep in het glaasje gekeken. Wie zal dat
2: zeggen? Dan kan je ook stoppen.
0: Een boodschap in de fles.
2: Een lege fles, hup, en je doet er een boodschap in.
0: Message in the bottle.

0: Nou, de police, messes in een bottle. Hebben we nog net tijd voor één nummertje.
1: Alexander Curly.
0: Ja, ja, kijk, dit is voor, eigenlijk voor de morning after is dit, ja, dit nummer. Als je zwaar doorgehaald hebt en 's ochtends wakker wordt. En de paracetamolen niet meer helpen.
1: Nee.
0: Wat zeg je dan?
1: Gewoon stoppen ermee.
0: I'll never drink again.
1: Zo is het, ja.
0: Absoluut. Hey, toch wel leuk, hè? De KLM-purser, de Alexander.
1: En weet je wat zo leuk is? Hij heeft namelijk, want hij heeft ook Nederlandstalig werk gemaakt.
0: Ja.
1: En Guus komt naar huis, hè? Stewardess.
0: Wat zei
1: hij? Hij heeft ook een nummer Stewardess gemaakt.
0: Die ben ik niet tegengekomen.
1: Dat heeft hem toch een beetje
0: in bloed. Ja. Hij is er toch ingebleven. Hij besluit af met Alexander Curly. I'll never drink again.

0: Nou, Oscar.
1: Ja.
0: Zit erop.
1: Tot de volgende week.
0: Ja.
1: Hebben we nog tijd?
0: Ja, nog een paar seconden.
1: Oké, nou doei.
0: Pas op met de drank. En tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Pleegzorgaanbieder Enver zegt dat het te veel vertrouwen heeft gehad in een eigen medewerker die betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje dat zwaar mishandeld was. Dat zegt de organisatie 2 jaar na het begin van de zaak in een interview met de lokale omroep Dit is 2. Het is voor het eerst dat Enver over de zaak spreekt.
2: Kun ik zeggen dat alles is misgegaan als ik heel eerlijk ben. Dus zowel het systeem heeft gefaald, hè, de verschillende partijen die hebben allemaal op een eigen manier informatie verzameld die slecht gedeeld is met elkaar. Er zijn ook verschillende gebeurtenissen geweest die niet op elkaar zijn afgestemd. Als Enver, denk ik, hebben wij veel te veel vertrouwd op het pleeggezin, vertrouwd op onze medewerker. Ja, en daar is ons keihard duidelijk gemaakt dat dat eigenlijk te vrijblijvend is geweest.
1: Meerdere kinderen werden door pleegouders mishandeld. Die zijn veroordeeld tot 8 jaar cel. Vanwege de misstanden werd Enver onder verscherpt toezicht gesteld. Dat is in maart opgeheven. De gevangenis in Krimpen aan de IJssel heeft in april een medewerker ontslagen. Het personeelslid had een relatie met een gedetineerde. Dat is niet toegestaan. Het is niet voor het eerst dat de dienst justitiële inlichtingen een medewerker om die redenen moet ontslaan. Ook in maart moest de bewaarder om dezelfde reden vertrekken. Koning Willem-Alexander is vanmiddag in de schiecentrale voor de oplevering van het eerste deel van het waterstofnetwerk. Waterstof wordt onder meer gebruikt voor de productie van ammoniak, sommige chemische processen en bij de raffinage van aardolie. Het wordt gezien als een duurzamer gebruiksmiddel. Via de pijplijn van 32 kilometer kan waterstof nu van de haven naar afnemers in de regio worden getransporteerd. Later wordt ook het in verbinding gebracht met de Duitse industrie. Justitie heeft een werkstraf opgelegd aan 3 mannen voor het betalen van €60.000 voor wat dure horloges met nepgeld. Dat gebeurde in een hotel in Nieuwekerk aan de IJssel. De slachtoffers hadden een hotelkamer gehuurd voor de transactie. Die hadden een telmachine bij zich, ultraviolette lamp en speciale vloeistof. Maar toch werden ze in de maling genomen. Eerst leek alles goed te gaan, maar later kwam het toch aan het licht dat er veel nepgeld bij zat. De mannen, 2 broers en een neef, zijn later opgepakt in Veenendaal. Daar werd ook 1 van de horloges gevonden. Volgens justitie zou er voor het in omloop brengen van nepgeld een celstraf moeten staan. Maar de zaak loopt al 4 jaar. Daarom is uiteindelijk gekozen voor een werkstraf. Het weer, zon, wolkenvelden, buien, die wisselen elkaar af tot 16 tot 18 graden. Vanavond is het droog en helder. Morgen begint dan half bewolkt. Het wordt weer wat warmer, tot 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie-SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 20 mei. We beginnen deze dag weliswaar met veel bewolking, mogelijk nog een enkele bui. Maar vanmiddag breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait vandaag een matige wind uit het zuidwesten en er wordt al zachte lucht aangevoerd. Het kan vanmiddag rond de 18 graden worden. Morgen is een overwegend zonnige dag, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het donderdagmiddag rond de 20 tot 21 graden. Vanaf vrijdag volgen een aantal zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking en overal droog. Vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 11 graden. En vrijdagmiddag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zaterdag zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Bij een zwakke wind waarschijnlijk uit een west-noordwestelijke richting. De beide Pinksterdagen waait de wind uit het noordoosten waarschijnlijk. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond een graad of 13. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. En ook na de beide Pinksterdagen lijkt het zomers weer aan te houden. Met een matige wind uit het noordoosten wordt droge en warme lucht aangevoerd. En in de middag dan zo'n 25 tot 26 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De marineschepen die worden gebouwd door scheepsbouwer Damen lopen een vertraging op. Ze zouden klaar moeten zijn in 2030, maar dat wordt zeker 3 jaar later. De schepen bleken niet stabiel te zijn, dus het moet opnieuw naar de tekentafel. Het is een nieuwe tegenslag voor Damen, dat ook al een rechtszaak heeft lopen voor mogelijke omkoping en valsheid in geschriften. En er waren ook grote problemen met schepen die voor de Duitse marine werden gemaakt. Justitie wil een dakloze man 2 jaar de cel in hebben voor een ruzie op Rotterdam Centraal afgelopen zomer. 2 mannen gingen op de vuist, vermoedelijk om een slaapplaats. Een man van 70 viel daarbij achterover en is later aan zijn verwondingen overleden. Hij blijkt niet aan de klap te zijn overleden, maar door de val. De man die voor de rechter staat zegt dat hij zich moest verdedigen omdat hij werd aangevallen. De vader van Bolle Jos hoeft niet de cel in voor witwassen. Hij is vrijgesproken omdat niet kan worden bewezen dat hij het horloge kreeg van zijn zoon die het zou hebben gekocht met drugsgeld. Volgens vader Jos heeft hij het in Dubai zelf geruild voor een Rolex en 2 diamanten. Bij invallen in Rotterdam en Brabant werden meerdere dure spullen gevonden, zoals horloges, designertassen en gouden sieraden. Ook werden 2 Bentleys en een appartement in Dubai in beslag genomen. Die spullen zouden afkomstig zijn van Bolle Jos. En een proef in Zeeland met een nieuw beveiligingssysteem op het spoor is belangrijker dan dat iedereen makkelijk naar school of werk kan, heeft de rechter besloten. Scholen in Zeeland gingen naar de rechter omdat scholieren er te veel overlast door zouden hebben. Door de proef rijden er over een tijdje 4 maanden lang geen treinen tussen Goes en Vlissingen. En daarna is de rest van het land ook niet direct bereikbaar met de trein. Het weer van alles wat, af en toe zon, maar ook zo nu en dan een bui. Het is een graad of 17. Vanavond is het droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie-SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 20 mei. We beginnen deze dag weliswaar met veel bewolking, mogelijk nog een enkele bui. Maar vanmiddag breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait vandaag een matige wind uit het zuidwesten en er wordt al zachte lucht aangevoerd. Het kan vanmiddag rond de 18 graden worden. Morgen is een overwegend zonnige dag. Een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het donderdagmiddag rond de 20 tot 21 graden. Vanaf vrijdag volgen een aantal zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking en overal droog. Vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 11 graden. En vrijdagmiddag zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zaterdag zomers warm met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Bij een zwakke wind waarschijnlijk uit een west-noordwestelijke richting. De beide Pinksterdagen waait de wind uit het noordoosten waarschijnlijk. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur rond een graad of 13. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. En ook na de beide Pinksterdagen lijkt het zomers weer aan te houden. Met een matige wind uit het noordoosten wordt droge en warme lucht aangevoerd. En in de middag dan zo'n 25 tot 26 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De marineschepen die worden gebouwd door scheepsbouwer Damen lopen een vertraging op. Ze zouden klaar moeten zijn in 2030, maar dat wordt zeker 3 jaar later. De schepen bleken niet stabiel te zijn, dus het moet opnieuw naar de tekentafel. Het is een nieuwe tegenslag voor Damen, dat ook al een rechtszaak heeft lopen voor mogelijke omkoping en valsheid in geschriften. En er waren ook grote problemen met schepen die voor de Duitse marine werden gemaakt. Justitie wil een dakloze man 2 jaar de cel in hebben voor een ruzie op Rotterdam Centraal afgelopen zomer. 2 mannen gingen op de vuist, vermoedelijk om een slaapplaats. Een man van 70 viel daarbij achterover en is later aan zijn verwondingen overleden. Hij blijkt niet aan de klap te zijn overleden, maar door de val. De man die voor de rechter staat zegt dat hij zich moest verdedigen omdat hij werd aangevallen. De vader van Bolle Jos hoeft niet de cel in voor witwassen. Hij is vrijgesproken omdat niet kan worden bewezen dat hij het horloge kreeg van zijn zoon die het zou hebben gekocht met drugsgeld. Volgens vader Jos heeft hij het in Dubai zelf geruild voor een Rolex en 2 diamanten. Bij invallen in Rotterdam en Brabant werden meerdere dure spullen gevonden, zoals horloges, designertassen en gouden sieraden. Ook werden 2 Bentleys en een appartement in Dubai in beslag genomen. Die spullen zouden afkomstig zijn van Bolle Jos. En een proef in Zeeland met een nieuw beveiligingssysteem op het spoor is belangrijker dan dat iedereen makkelijk naar school of werk kan, heeft de rechter besloten. Scholen in Zeeland gingen naar de rechter omdat scholieren er te veel overlast door zouden hebben. Door de proef rijden er over een tijdje 4 maanden lang geen treinen tussen Goes en Vlissingen. En daarna is de rest van het land ook niet direct bereikbaar met de trein. Het weer van alles wat, af en toe zon, maar ook zo nu en dan een bui. Het is 1 graad of 17. Vanavond is het droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is mooi, de ANWB. Er staat nu 280 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Utrecht en Everdingen 20 minuten vertraging. Door het slechte wegdek is daar nog steeds de rechterrijstrook dicht. A12 richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de A27 vanwege de file op de A2 heb je vanuit Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: stuk.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie-SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 20 mei. Vanmorgen vielen er nog een aantal buien in onze regio. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog en brak af en toe de zon door. Tijdens sommige perioden kon de temperatuur oplopen naar zo'n 17 tot 18 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait nog maar een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. Vrijdag en zaterdag zijn twee zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 13 graden. En in de middag kan het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook de beide Pinksterdagen lijken overwegend zonnig en droog te gaan verlopen. Met maxima tussen de 25 en 27 graden.
4: Dit is mooi, de ANWB. Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op dit moment heb je opnieuw de meeste vertraging bij Utrecht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Inmiddels een half uur vertraging tussen Utrecht en Everdingen. Door het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook nog steeds dicht. Daardoor weer file op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen doe je er 35 minuten langer over. Op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam tussen Knoopert Valburg en Ravenstein. Dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De marineschepen die worden gebouwd door scheepsbouwer Damen lopen een vertraging op. Ze zouden klaar moeten zijn in 2030, maar dat wordt zeker 3 jaar later. De schepen bleken niet stabiel te zijn, dus het moet opnieuw naar de tekentafel. Het is een nieuwe tegenslag voor Damen, dat ook al een rechtszaak heeft lopen voor mogelijke omkoping en valsheid in geschriften. En er waren ook grote problemen met schepen die voor de Duitse marine werden gemaakt. Justitie wil een dakloze man 2 jaar de cel in hebben voor een ruzie op Rotterdam Centraal afgelopen zomer. 2 mannen gingen op de vuist, vermoedelijk om een slaapplaats. Een man van 70 viel daarbij achterover en is later aan zijn verwondingen overleden. Hij blijkt niet aan de klap te zijn overleden, maar door de val. De man die voor de rechter staat zegt dat hij zich moest verdedigen omdat hij werd aangevallen. De vader van Bolle Jos hoeft niet de cel in voor witwassen. Hij is vrijgesproken omdat niet kan worden bewezen dat hij het horloge kreeg van zijn zoon die het zou hebben gekocht met drugsgeld. Volgens vader Jos heeft hij het in Dubai zelf geruild voor een Rolex en 2 diamanten. Bij invallen in Rotterdam en Brabant werden meerdere dure spullen gevonden, zoals horloges, designertassen en gouden sieraden. Ook werden 2 Bentleys en een appartement in Dubai in beslag genomen. Die spullen zouden afkomstig zijn van Bolle Jos. En een proef in Zeeland met een nieuw beveiligingssysteem op het spoor is belangrijker dan dat iedereen makkelijk naar school of werk kan, heeft de rechter besloten. Scholen in Zeeland gingen naar de rechter omdat scholieren er te veel overlast door zouden hebben. Door de proef rijden er over een tijdje 4 maanden lang geen treinen tussen Goes en Vlissingen. En daarna is de rest van het land ook niet direct bereikbaar met de trein. Het weer van alles wat, af en toe zon, maar ook zo nu en dan een bui. Het is een graad of 17. Vanavond is het droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is mooi, de ANWB.
3: Er staat nu verspreid over het land 480 kilometer file. De meeste vertraging heb je weer bij Utrecht op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht en Everdingen 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege een slechte wegdek. En daardoor loopt het weer vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen 35 minuten extra. Dan naar de regio Amsterdam. De A5 richting Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de A10 een half uur extra. En dat komt door een ongeluk op de A10 West naar de A10 Noord voor het Koenplein. 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn daar dicht. De A12 richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden doe je er 20 minuten langer over. De linkerrijstrook is dicht, want er moet daar met spoed een ambulance langs. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 20 mei. Vanmorgen vielen er nog een aantal buien in onze regio. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog en brak af en toe de zon door. Tijdens sommige perioden kon de temperatuur oplopen naar zo'n 17 tot 18 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait nog maar een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. Vrijdag en zaterdag zijn twee zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 13 graden. En in de middag kan het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook de beide Pinksterdagen lijken overwegend zonnig en droog te gaan verlopen, met maximaal tussen de 25 en 27 graden.
4: Dit is mooi, de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en Everdingen heb je 35 minuten vertraging. Dat komt door het slechte wegdek. En de andere kant op tussen Geldermals en Everdingen is ook de rechterrijstrook dicht vanwege slecht wegdek. Nou, door de file op de A2 richting het zuiden loopt het ook vast op de A27 vanuit Almere naar het zuiden. Tussen Bilthoven en Everdingen doe je er een uur langer over. Op de A16 van Rotterdam naar Breda dan, tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk, is de vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Als het kabinet de plannen doorzet om de sociale zekerheid uit te kleden, gaat het openbaar vervoer volgende maand een ochtend plat. Er is een staking aangekondigd voor woensdag 24 juni tot 8 uur 's ochtends. Vakbond FNV noemt het een eerste stap. Als er na de zomer nog steeds niets is veranderd, komen er grotere acties zoals een 24-uur staking. De bonden zijn tegen de verhoging van de AOW-leeftijd en een mogelijke korting van de WW- en WIA-uitkeringen. Scheepsbouwer Damen krijgt het niet voor elkaar om nieuwe marineschepen op tijd af te krijgen. Die zouden in 2030 klaar moeten zijn, maar dat wordt zeker 3 jaar later. De schepen zouden niet stabiel zijn in het water. Daarom moet het hele ontwerp opnieuw worden bekeken. De schepen worden ook een stuk duurder dan gepland. Ze zouden tussen de 1 en 2,5 miljard euro kosten. Daar gaan ze flink overheen, maar Defensie noemt geen exacte bedragen. De man die zei premier Jette te vermoorden moet de cel in. Nadat D66 de Tweede Kamerverkiezingen won, zei de man op Facebook dingen als: ik ga de premier omleggen, met de belofte dat hij geen grap maakte. Hij beledigde Jette ook om zijn geaardheid. De man deed het bij de politie allemaal af als geouwe hoer. De rechter vindt dat onbegrijpelijk en heeft daarom ook een voorwaardelijke celstraf opgelegd voor als de man het nog eens doet. En het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil graag de botten van bultrug Timmy hebben. Het karkas zou goed passen in de tentoonstelling Dode dieren met een verhaal. Timmy dobberde lang rond voor de Duitse kust en werd met een mega reddingsoperatie naar open zee gebracht. Niet veel later spoelde hij toch dood aan in Denemarken. En dat reddingsverhaal wil het Natuurhistorisch graag vertellen. Ze moeten wel botten gaan kiezen, want Timmy was 12 meter lang en dat past niet. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is mooi, de ANWB. Er staat nog ruim 280 kilometer file. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. De meeste vertraging heb je nu nog bij Utrecht. Zoals op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht-Leidse Rijn en Everdingen 3 kwartier vertraging. Door het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar dicht. En daardoor ook weer 3 kwartier extra op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen. Dan de A2 richting Utrecht tussen Geldermalsen en Everdingen. 1 kwartier extra. Ook hier is de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. Dan naar Rotterdam. De A16 richting Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk heb je 20 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort-Vathorst en Harderwijk-Zuid doe je er 1 kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit...

0: somebody.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 20 mei. Vanmorgen vielen er nog een aantal buien in onze regio. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog en brak af en toe de zon door. Tijdens sommige perioden kon de temperatuur oplopen naar zo'n 17 tot 18 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait nog maar een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. Vrijdag en zaterdag zijn twee zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 13 graden. En in de middag kan het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook de beide Pinksterdagen lijken overwegend zonnig en droog te gaan verlopen. Met maxima tussen de 25 en 27 graden.
4: Dit is mooi van de ANWB.
5: Je hebt vooral nog vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Zo staat op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht en Everdingen 13 kilometer door het slechte wegdek. Je hebt 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En daardoor vielen op de A27 richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Everdingen ook 25 minuten vertraging. Dan de A2 richting Utrecht tussen Beest en Everdingen 10 minuten extra. Ook hier is de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. En dan nog op de A27 verderop richting Gorinchem tussen Everdingen en Noorderloos. 3 kwartier vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777. Radio Capelle.
6: Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. Dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege maanden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Als het kabinet de plannen doorzet om de sociale zekerheid uit te kleden, gaat het openbaar vervoer volgende maand een ochtend plat. Er is een staking aangekondigd voor woensdag 24 juni tot 8 uur 's ochtends. Vakbond FNV noemt het een eerste stap. Als er na de zomer nog steeds niets is veranderd, komen er grotere acties zoals een 24-uur staking. De bonden zijn tegen de verhoging van de AOW-leeftijd en een mogelijke korting van de WW- en WIA-uitkeringen. Scheepsbouwer Damen krijgt het niet voor elkaar om nieuwe marineschepen op tijd af te krijgen. Die zouden in 2030 klaar moeten zijn, maar dat wordt zeker 3 jaar later. De schepen zouden niet stabiel zijn in het water. Daarom moet het hele ontwerp opnieuw worden bekeken. De schepen worden ook een stuk duurder dan gepland. Ze zouden tussen de 1 en 2,5 miljard euro kosten. Daar gaan ze flink overheen, maar Defensie noemt geen exacte bedragen. De man die zei premier Jette te vermoorden moet de cel in. Nadat D66 de Tweede Kamerverkiezingen won, zei de man op Facebook dingen als: ik ga de premier omleggen, met de belofte dat hij geen grap maakte. Hij beledigde Jette ook om zijn geaardheid. De man deed het bij de politie allemaal af als geouwe hoer. De rechter vindt dat onbegrijpelijk en heeft daarom ook een voorwaardelijke celstraf opgelegd voor als de man het nog eens doet. En het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil graag de botten van bultrug Timmy hebben. Het karkas zou goed passen in de tentoonstelling Dode dieren met een verhaal. Timmy dobberde lang rond voor de Duitse kust en werd met een mega reddingsoperatie naar open zee gebracht. Niet veel later spoelde hij toch dood aan in Denemarken. En dat reddingsverhaal wil het Natuurhistorisch graag vertellen. Ze moeten wel botten gaan kiezen, want Timmy was 12 meter lang en dat past niet. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is mooi, de ANWB.
3: Je hebt vooral nog vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen, doe je er 20 minuten langer over. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege het slechte wegdek. Daardoor viel op de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweert en Everdingen, een kwartier vertraging. Een stukje verderop op de A27 richting Gorkum heb je bij Lexmond nog 10 minuten vertraging. Daar heeft een auto met pech gestaan, maar daar is de weg weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
7: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
8: Nee, er gebeurt niets. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
6: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
9: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
6: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: de Parade van de Spanstalige Sterren en Amigos van Radio Capelle. Het liedje Cambiaré van Luis Fonsi en Fate is een combinatie van salsa traditie met een moderne stedelijk toets. Het wordt omschreven als een pop geïnspireerde salsa. Het nummer is rijk aan piano, percussie en blazers. Cambiaré de Luis Fonsi junto a Fate es una salsa romántica contemporánea. Ha recibido comentarios positivos por fusionar la tradición salsera con un toque moderno y urbano que conecta con las nuevas generaciones. Cambiaré.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz

0: DT es Radio Capella Emejet, programa Amigos. Están ustedes en la sintonía de Radio Capella. Estamos transmitiendo en directo desde nuestros estudios en Esban, en Capella. Het nummer Who is het metier uitgebracht in oktober 2025 door Pablo Alborán in samenwerking met de Braziliaanse artiest Luan Santana wordt omschreven als een mix van emotie en nostalgie. Het is een opvallend nummer van Alborán's album KMO, geproduceerd door Pablo Alborán zelf, combineer met de melodieuze essentie van de Spaanse singer-songwriter. Met moderne en levendige elementen. Het wordt beschouwd als een explosief en emotionele geladen samenwerking. Nosotros vamos a disfrutar de Pablo Alborán y Luan Santana y esta hermosa canción. Who is het billet? ¿Cómo estás?
1: Tal te va, he visto que has hecho de nuevo tu vida con él. Me decíais que erais solo amigos, y mira qué bien se te ve.

alle stijlen van de Spaanstalige muziek en amigos van Radio Capelle. Op de indrukwekkende dubbelalbum viert de Italiaanse tenor Andrea Bocelli zijn 30-jarige carrière met een collectie van zijn meest memorabele duetten. Zijn nieuwe uitnodiging is voor een Latijns-Amerikaanse zangeressa, is Carol G. met het liedje Vivo por ella. Carol G., el tenor italiano Andrea Bocelli, con motivo del 30 aniversario de su carrera artística, acaba de lanzar un álbum doble con los memorables duetos que ha interpretado a lo largo de su trayectoria, agregando 5 nuevos temas. Una de ellas es con Carol G. y esta hermosa canción, Vivo por ella.

Onze volgende gast komt uit Colombia. Van zijn mooiste creatie. Een van zijn mooiste creatie is La Reina van Maluma. Het is een nummer dat specifiek is geschreven als eerbetoon van vrouwen met als doel hun schoonheid, kracht en waarde te vieren. Maluma ha escrito muchas canciones, pero La Reina, con La Reina, el cantautor rinde homenaje a todas las mujeres que están luchando para alcanzar todos sus sueños. Con esta canción manda un mensaje de amor a todas las mujeres auténticas, valientes, independientes, fuertes y especiales.

zijn liedjes die de ziel raken en recht naar het hart gaan. Zoals de interpretatie van Manuel José. Dit keer met Te Quiero Así, samen met Sara Sosa. Hay canciones que atraviesan el alma y llegan directo al corazón, como las que interpretan Manuel José de Colombia y Sara Sosa. Te Quiero Así.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Als het kabinet de plannen doorzet om de sociale zekerheid uit te kleden, gaat het openbaar vervoer volgende maand een ochtend plat. Er is een staking aangekondigd voor woensdag 24 juni tot 8 uur 's ochtends. Vakbond FNV noemt het een eerste stap. Als er na de zomer nog steeds niets is veranderd, komen er grotere acties zoals een 24-uur staking. De bonden zijn tegen de verhoging van de AOW-leeftijd en een mogelijke korting van de WW- en WIA-uitkeringen. Scheepsbouwer Damen krijgt het niet voor elkaar om nieuwe marineschepen op tijd af te krijgen. Die zouden in 2030 klaar moeten zijn, maar dat wordt zeker 3 jaar later. De schepen zouden niet stabiel zijn in het water. Daarom moet het hele ontwerp opnieuw worden bekeken. De schepen worden ook een stuk duurder dan gepland. Ze zouden tussen de 1 en 2,5 miljard euro kosten. Daar gaan ze flink overheen, maar Defensie noemt geen exacte bedragen. De man die zei premier Jette te vermoorden moet de cel in. Nadat D66 de Tweede Kamerverkiezingen won, zei de man op Facebook dingen als: ik ga de premier omleggen, met de belofte dat hij geen grap maakte. Hij beledigde Jette ook om zijn geaardheid. De man deed het bij de politie allemaal af als geouwe hoer. De rechter vindt dat onbegrijpelijk en heeft daarom ook een voorwaardelijke celstraf opgelegd voor als de man het nog eens doet. En het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil graag de botten van bultrug Timmy hebben. Het karkas zou goed passen in de tentoonstelling Dode dieren met een verhaal. Timmy dobberde lang rond voor de Duitse kust en werd met een mega reddingsoperatie naar open zee gebracht. Niet veel later spoelde hij toch dood aan in Denemarken. En dat reddingsverhaal wil het Natuurhistorisch graag vertellen. Ze moeten wel botten gaan kiezen, want Timmy was 12 meter lang en dat past niet. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Huh? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Ja, een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Taste of Music hier bij Radio Capelle. Hey, en we hebben weer een prachtig programma samengesteld. Aflevering 793 alweer. En in dit programma hebben wij de blues. We hebben live opnames hier, live opgenomen in de studio van Radio Capelle bij ons programma. Album van de week. En het allerbelangrijkste, we hebben live muziek vanaf ons waanzinnig grote podium. Deze week wordt het verzorgd door Rashan. En we gaan ook kennis met hem maken. Maar we begonnen trouwens met prachtige muziek uit Kaapverdië van de grootste en bekendste muzikant van de eilandengroep. Cesaria Evora, volkszangeres natuurlijk uit Kaapverdië. En altijd trots op haar blote voeten. Zo aardig, ongeveer 15 jaar geleden overleden. En het is echt een grootheid in de Kaapverdiaanse gemeenschap hier. Zo. Iedereen draait het wel. En wij draaien het ook, want we dachten van de zon moet weer gaan schijnen. En die gaat ook gaan komen. Dus we dachten, we draaien wat mooie zomerse muziek. Cesaria Evora met Carnaval, de São Vicente. En dat is een van de eilanden van de Kaapverdische eilanden. En een keer een andere opening dan gebruikelijk. Wat ook mooie muziek is van Joshua Burnside. Dat is een Ierse muzikant die aardig wat muziek heeft uitgebracht. Hij komt niet uit Ierland, maar wel uit Noord-Ierland. Uit Belfast om precies te zijn. En hij wordt beïnvloed door de Ierse volk, maar ook door de Amerikanen, elektronica. En hij gaat 2 december optreden in de Paradiso in Amsterdam. Want hij heeft een nieuw album uitgebracht. En dat is een prachtig album geworden. En dat album heet It's Not Going To Be Okay. En van dat album gaan wij luisteren naar With You van Joshua Burnside.
1: In my dreams, I am crying and I can't stop. I hear the sound of a drum as the tears drop. On the block, tarmac, it's a short walk.

0: prachtige muziek van een band uit Groot-Brittannië genaamd Brown Horse. Ze hebben inmiddels een derde album uitgebracht en daar hoor je het nummer Hairs van. Dat derde album heet Total Dive. En ze hebben op dit moment nog geen plannen om dit jaar naar Nederland te komen. Ik heb ze vorig jaar in oktober in Rotterdam gezien op het festival Left of the Dell. En ja, het was een erg goed optreden van deze band. Dus ja, wie weet komen ze dan toch nog een keertje langs in Nederland. Geweldige muziek dus. Wat ook mooier was wat we daarvoor hoorden. Joshua Burnside met With You. En deze muzikant uit Noord-Ierland. Die gaat wel naar Nederland komen. Op 2 december speelt hij in de Paradiso in Amsterdam. We gaan naar een volgende band uit Groot-Brittannië. Die heette LYR, oftewel Liar. Land Yacht Regatta. Zo heette ze. Ze mixen poetry en muziek. Want een van de frontmannen die is dichter der Zwaluwlands geweest in Groot-Brittannië. We gaan luisteren naar French Cursive van de band Lear.
1: A period of wet and cold weather is expected over the next few days. Persistent rain, low temperatures and occasional gusty winds will dominate the forecast. Conditions may feel colder than the actual air temperature due to wind chill and dampness. Temperature, daytime highs between 4 and 8 degrees. Overnight lows

0: de prachtige muziek van de Nieuw-Zeelandse muzikanten Aldous Harding. Je hoorde het prachtige liedje Train on the Island. En haar vijfde album heet ook Train on the Island. En dat is onze album van de week tip. En je kan haar zien als je naar Best Crap Secret Festival gaat in Heilvarenbeek op zaterdag 13 juni. Daar speelt ze en dan gaat ze door heel Europa toeren. En dan kan je zelfs op de Montreux Jazz Festival zien. In München, in Brugge speelt ze ook op het Cactus Festival. En het enige wat waar je haar kan zien in Nederland is dus op heel veel in Heilvarenbeek. En ze heeft een hele grote tour. En tot eind november is ze helemaal vol. En dan eindigt ze in november in Nieuw-Zeeland. Misschien dat ze in 2027 weer gewoon een tour doet door de podia, niet op een festival. En we gaan naar het allerbelangrijkste van deze music. En dat is het live gedeelte. En deze week hebben wij een muzikant uitgenodigd. Of hij heeft zichzelf uitgenodigd. Zo kan je het beter zeggen. Rashaan, welkom.
1: Hi.
0: Hallo. Hey, jij hebt ons benaderd omdat een van jouw muzikale vrienden hier ook heeft gespeeld. Klopt. Anna. Wat voor muzikant ben jij en hoe lang doe je dat al?
1: Ik zou mezelf beschrijven als een singer-songwriter. Ik maak nu muziek sinds, laten we zeggen, 2020, 2021. Maar voornamelijk de afgelopen 2 jaar, 3 jaar wat meer echt dat ik het gevoel heb dat ik mijn sound echt begin te vinden. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen dat ik de afgelopen 3 jaar het wel echt wat op een serieuzere noot maak.
0: Ja, en daarvoor heb je hele andere dingen gedaan, vertelde je mij in de serie die ik, niet ken, maar wel de film. Rundfunk met... je hebt een aantal acteurs gezegd hoor. Maar best wel bekende mensen. Klopt. Toen was je nog een hele jonge jongen.
1: Klopt.
0: Nu ben je een stuk verder. Heeft die periode dat je daar hebt gespeeld ook nog invloed gehad op de teksten die je schrijft? Of heb je daar liedjes over geschreven over die periode?
1: Nee, ik heb daar geen nummers over geschreven. Omdat dat was best wel een leuke periode. Mm-hmm. Het had ik net erover gehad dat de nummers die ik maak een beetje een emotionele laag hebben. Mm-hmm. Maar geen nummers over die periode gemaakt.
0: Je schrijft teksten die niet al te vrolijk zijn.
1: Klopt.
0: En hoe komt dat zo?
1: Ik ben best wel een gevoelsmens. Ik voel gewoon heel sterk over dingen. Het kan soms heel irritant zijn, want ik vind van alles natuurlijk van als mensen vinden we van alles wat. Maar ik voel dat gewoon echt op een heftige mate. Mm-hmm. En dingen waar ik echt om kan balen of waar ik echt om geef, dat komt gewoon heel sterk binnen. En ik heb het gevoel dat ik dan daar altijd iets mee moet. Vroeger had ik altijd dat idee dat ik dat niet echt kon delen of mocht delen. Maar ik vind het juist iets moois dat je dat juist bespreekt. En ik hou van muziek, dus dat doe ik het graag met mijn muziek.
0: Ja. Welke muzikanten hebben jou beïnvloed om muziek te gaan maken? Wat draai je graag in je tourbus, zeg maar?
1: Ja, dat is echt een lijst aan dingen waar ik zou denken de meest mainstream artiesten, een Beyoncé, een Mariah Carey, een Ariana Grande, en Shawn Mendes. Er is ook een Australische artiest, Rue, Conan Gray, Olivia Rodrigo. Beetje dat straatje. Mm-hmm. Dat zijn echt wel artiesten die mij heel erg inspireren. Een beetje de popkant.
0: Ja. Maar die Olivia Rodrigo, die maakt af en toe wel eens hele vrolijke muziek.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, bijvoorbeeld haar laatste single inderdaad is best wel vrolijk. Ja, inderdaad. Ja. Maar voorheen, dat is een beetje het straatje wat ik maak.
0: Ja. Je vertelde ook dat je heel druk bezig bent geweest om een EP te maken.
1: Klopt.
0: En volgens mij ga je die ook binnenkort releasen.
1: Klopt, inderdaad. Ja, 3 juli komt die uit. Ben ik super excited voor. Thema, obviously gaat over liefde. En het EP gaat over, afgelopen zomer was ik met iemand aan het daten. En dat was allemaal wel mooi, maar dat heeft ook een emotionele lading. Niet goed afgelopen. Het is niet naar wens afgelopen. Mm-hmm. En ik zat er gewoon mee. En eerst had ik, na zo'n heartbreak heb je altijd zo van, ik wil niks meer in het leven. En ik kap er mee. En ik dacht oprecht dat ik niet meer met muziek wilde doorgaan. Tot ik dus een nieuwe producer leerde kennen, Freek. Had ik ook een DM gestuurd met, ik wil een keer samenwerken. En toen kwam het eigenlijk op neer van, ik wil gewoon over dingen schrijven waar ik gewoon echt mee zit. En niet mezelf tegenhouden. Ik heb het idee dat met mijn voorgaande muziek ik mezelf wat meer tegenhield. En nu heb ik zoiets van, ik ga gewoon de situatie beschrijven zoals het echt is. En het is oké om, Want het gaat dan over, ja, dat ik me afvraag van waar gaat liefde nou precies over? Wat betekent het nou precies voor mij? En dan leg ik een beetje uit dat ik dus door een heartbreak ben heen gegaan. En dan leg ik bijvoorbeeld ook uit over een bepaalde date. Maar dat ik daar merk dat de vlinders in de buik vanuit beide partijen weggingen. Mm-hmm. En dan straks een nummer dat ik straks ga performen, Linger. Het gaat over dat je toch hoopt dat die persoon dat gevoel ergens toch weer terugkrijgt. Maar dat het gevoel dan ook langer blijft. En dan sluit het eigenlijk het EP af met dat je, ongeacht dat het best wel naar was, die ervaring, de mooie dingen zijn er ook. En ik zou het toch nog over willen doen. Het zijn dingen die mensen niet snel zullen zeggen of toegeven. En dat vind ik wel het mooie met dit project.
0: En je vertelt, jij hebt je producer gevonden.
1: Klopt.
0: Heb je dan de rest zelf allemaal gedaan? Of heb je ook muzikale vrienden uitgenodigd die je gingen helpen met misschien een pianopartij, noem maar iets?
1: Met Freek hebben we alles samen gedaan. En dat is ook heel chill, want hij heeft dus precies dezelfde inspiratie qua artiesten. Dus dan zit je al heel snel op één lijn. Maar het is altijd geweest, we zaten samen in de studio. Ik kwam met een idee. En meestal had ik dan een melodie in mijn hoofd van piano of gitaar. Maar ik ben nog niet zo geadvanceerd als dat hij is. Mm-hmm. Maar hij begrijpt precies wat ik bedoel. Ja. En dat was superleuk met dit proces.
0: Hey, en als je zeg maar een beetje zo door de natuur van Zoetermeer loopt in de Noordzee, zo heet dat volgens mij daar. Komt er dan eerst een melodietje in je op? Of heb je eerst een tekst wat bij je komt? Hoe gaat zo'n liedjesproces bij jou?
1: Zo'n liedproces gaat eigenlijk, ik heb een bepaald tekst in mijn hoofd. En dan denk ik, oh, ik moet hier iets mee. En dan is het gewoon, gaat het in het refrein? Gaat het in een complet? Gaat het in een pre-chorus? Of in de brug? En dan pak ik mijn gitaar of ik zoek dan bijvoorbeeld een type beat op YouTube op. En dan ga ik een beetje sparren met oké, waar zou ik hier een soort wereld van of een lied van kunnen maken. En dan pitch ik dat idee of dan laat ik het gewoon voor als ik het ooit een keer voel. Soms heb ik het idee dat ik nummers schrijf en dat ik dat soort van manifesteer in mijn leven. Dus misschien moet ik daar ook gewoon mee stoppen. Dat ik in de hoop dat ik misschien, of ik moet gewoon wat vrolijkere liedjes maken en dat manifesteren. Maar dat is een beetje hoe dat werkt.
0: Ja. En die EP die gaat dus binnenkort uitkomen.
1: Ja.
0: Ga je dan ook een releasefeest geven?
1: Zeker, zeker. Ja,
0: en heb je al een...
1: Zijn we nu in gesprek over. Dat komt 2 juli. En ik ga het ook nog met een besloten kring doen met vrienden en zo bij mij thuis. Maar er komt een superleuke releaseparty in Rotterdam.
0: Oh, in Rotterdam.
1: Maar daarvoor moeten de mensen die luisteren mijn socials in de gaten houden.
0: Kijk eens aan. En heb je toevallig nog andere optredens staan? Of is de release echt eventjes het doel waar je naartoe moet werken?
1: Ja, we zijn nu zeg maar in de fase dat ik de laatste mixes en masters van mijn EP krijg. En dan, ja, dan volgende week komt mijn nieuwe single uit. En dan is het eigenlijk inderdaad een beetje toewerken naar de EP. En de optredens, dat komt meestal soort van bij mij last minute.
0: Ja.
1: Dus voor de komende tijd heb ik nog niks staan. Maar wie weet wat de komende 6 weken gaat brengen.
0: Ja. Hey, maar die single die komt dus volgende week uit.
1: Ja.
0: Ik neem aan gewoon dat je die op de bekende streamingdiensten kan vinden.
1: Zeker, ja.
0: En als mensen jou willen volgen en weten waar in Rotterdam jij dat feestje gaat geven, je releasefeest, waar moeten ze dan, zijn?
1: Ze mogen mij dan volgen op Rashan Jeremy. Op Instagram, TikTok. Ik heet overal gewoon Rashan Jeremy.
0: Kijk eens aan. Nou, ik zou zeggen, loop naar ons waanzinnig grote podium. Met de gitaar. En dan gaan wij genieten van Rashan. Hij vertelt al zijn Instagram, Rashan Jeremy. En daar staan nog meer dingen op. Ook op Spotify kan je hem zo vinden. En volgens mij zit hij ook op YouTube en TikTok, Rashan Jeremy. Daar kan je hem allemaal vinden. Ik ga kijken of Rashan al klaar zit op ons waanzinnig grote podium. En ik zou zeggen, geniet mee live bij Teso Music van Rashan Jeremy.
1: Oké, dit eerste nummer heet I Think You Know. En dat is een nummer dat ik 2 jaar geleden heb geschreven. Oké. The weather's predicted with heavy rain. Left me right before the storm began.

promise, like you did my feelings. Alright, het volgende nummer is dus Linger. En dat nummer komt volgende week vrijdag uit. En dat kan je prima zien op mijn socials.

Ja, dat was Rashawn hier live bij Taste of Music. Na 2 uur dan horen wij nog 3 liedjes van hem. Wil je hem volgen? Rashawn Jeremy, daar kan je hem vinden. R-A-C-H-N Jeremy, J-E-R-E-M-Y. We gaan naar de blues luisteren, want we hebben weer blues uitgekozen. Waaronder Walter Trout. Ja, die gaat al heel lang mee, deze muzikant. Amerikaanse bluesgitarist. Hij speelde met Jolly Hooker, Big Mama Thornton. En was lid van John Mayall's Blues Breakers. En in 1989 begon hij zijn eigen band. Hij is inmiddels een jaartje 75. En een aantal jaren geleden had hij wat problemen. Hij was ziek. En met zijn nier. Daar is hij gelukkig uitgekomen. Toen heeft hij ook een album gemaakt. Battle Scars heet dat. Geweldig album. En dat was, ging over zijn ziekte en het herstel. We gaan nu luisteren naar All Out of Tears van het album Ordinary Machines van Walter Trout. En Walter Trout die gaat ook naar Nederland komen. 24 mei speelt hij in Raalte, Rips en Blues. En dan 5 september speelt hij in Tegelen in het Openluchttheater, de Doolhof.

0: Uit Australië komt deze dame, Fiona Boyce. En ze zong hier zo Party at Red's van Voodoo in the Shadows. En ja, dat is een album dat komt uit 2018. En in 2023 heeft ze haar laatste album uitgebracht, Ramblified. Heel af en toe komt ze wel eens naar Europa toe. Maar voorlopig heeft ze daar nog geen optreden staan. Deze Fiona Boyce. En wat ook een leuke, speelde ooit jaren geleden. En ik dacht uit mijn hoofd, ergens in de jaren 90 dacht ik. Met andere dames in de Australische vrouwelijke bluesband. En die heette The Mojos. Daar heeft ze ook nog in gespeeld. Daarvoor hoorde je Walter Trout. En kan aardige moppie gitaar spelen. All Out of Tears van het album Ordinary Madness. En deze man speelt dit weekend de 24e. En dat doet hij in Raalte. Dan hebben ze daar een bluesfestival. Dat heet Rips en Blues. Daar speelt hij. En in september daar komt hij terug. En dan speelt hij in de middag in Tegelen Openluchttheater De Doolhof. Hey, na het nieuws van 9 uur, dan zijn wij gewoon weer terug met het programma Taste of Music hier bij Radio Capelle. Dan gaan wij openen met een andere man die ook geïnspireerd is door de blues. Twee keer uitgeroepen tot beste gitarist van de wereld. Dan heb ik het over de Ierse muzikant Rory Gallagher. Daar gaan wij mee beginnen. Na het nieuws van 9 uur. En dan starten wij met Cradle Rock van een album. Dat heet Tattoo. Dus ik zou zeggen, blijf er gewoon bij ons programma hier. Bij Taste of Music. En ik zou zeggen, tot na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
2: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koendra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot in gereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
1: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Kapelle.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: gevolgen van een longontsteking. Ja, dat was het. En er zijn wel heel veel bandjes in Nederland die hem eren. En er is zelfs ook een internationale dag. En dat is een wijk aan zee van Rory Gallagher. Dus al geweest hoor, trouwens. Maar een van de bands die erg goed zijn muziek kan coveren. Dat zijn de band, volgens mij heet ze de Shin Kickers heten ze. En ze spelen onder andere 4 oktober in het Bluescafé in Apeldoorn. En ze spelen meestal in het Brabantse land. Dus misschien komen ze daar, komt daar de band wel vandaan. Maar ja, heerlijke muziek. Rory Gallagher in het kader van nog een extraatje blues. We gaan luisteren naar een dame die hier te gast is geweest. Dit is een live opname. De gezellige dame heet Marije Bruinsma. Hele leuke en spontane dame. Goede leuke teksten heeft, zo grappige teksten. En het komt onder andere ook hoor dat haar achtergrond, dat is namelijk de theateropleiding heeft ze gedaan. En dat hoor je wel een beetje terug. Je kan een beetje vergelijken met Merel, de Nederlandse zangeres. En wil je haar gaan zien, dan moet je gaan kijken op 24 mei. Dan speelt ze namelijk in de Paradiso. Dan een groot concert voor Marije Bruinsma. Een van de nummers die ze hier toe spelen was Herman van Veen. En die gaan wij nu beluisteren.
1: Het volgende nummer draag ik op aan iedereen die wel eens met een man gedate heeft. Cause it ain't fucking

Je bent afgekikt van coke en uit mijn been. Je vertelt over je mazen, is super gemeen. Ik lijk op haar, dat zag

Alleen voor jezelf, want je service zit in de afwas. Je hebt feminist getatoeëerd op je borst. Peppen doe je niet, want daarvan krijg je dorst. Een handdoek op je bed voor als je sperma morst. Als ik niet kom tijdens de seks, vinger je me daarna met de passie van een leverworst. Een leverworst, leverworst, worst, worst, worst, worst.

0: Ja, geweldige muziek. Equal Animals. En je hoorde het geweldige nummer A Friend. Mijn favoriete nummer toen ze hier te gast waren en die ze speelden. Misschien komt hij wel op de EP-release die ze 29 mei gaan releasen. Dan kan je naar Plato Rotterdam. Platenzaak op de Binnenweg. En 12 juni spelen ze in het Barbiertje in Hellevoetsluis. Dat is een beetje hun hometown. Hè. Daar komen ze de meeste bandleden vandaan. En ja, geweldige muziek. Equal Animals. En in de EP, die kan je dus daar ook gaan kopen, denk ik wel. Ja, op de Plato 29 mei. Fat Cats gaat hij eten. En hopelijk staat mijn favoriete nummer, A Friend, er ook op. We gaan over naar het allerbelangrijkste bij deze music, is het live gedeelte. Roshan, die zit alweer klaar met zijn gitaar. Hij gaat ook een releasefeest geven. Maar wil je dat weten, waar dat allemaal gaat plaatsvinden, dan moet je zijn socials in de gaten houden. Onder andere zijn Instagram, Roshan Jeremy, R-A-C-H-N... J-E-R-E-M-Y. Wij gaan over naar het waanzinnig grote podium en gaan luisteren en genieten van Roshan.
1: Yes, alright. Net heb ik al 3 nummers performed en ik had nu het idee om een paar nummers te performen die het EP hebben geïnspireerd. Een beetje het straatje waar ik in pas. En we beginnen met het eerste nummer dat heet Actor.

En dat was Rashaan hier live bij Tissue Music. En wil je hem volgen? Rashaan Jeremy. R-A-C-H-N Jeremy. J-E-R-E-M-Y. Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Daar kan je hem allemaal vinden. En wil hem natuurlijk bedanken voor zijn bijdrage aan dit programma. Wij gaan verder met album van de week. Die is van een muzikant uit Nieuw-Zeeland, Aldous Harding, San Francisco. Gaan we draaien. Het album heet Train on the Island.

Ja, de Britse band Derry hoorde hier met het geweldige nummer Alma van hun debuutalbum. En ja, dat is een prachtig album geworden. Birding heet dat. Morgenavond spelen ze in Vessel 11 in Rotterdam. En een dag later spelen ze in Sinatol in Amsterdam. En in 2024 heb ik ze op een Left of Dial festival gezien. Heel leuk festival wat elk jaar in oktober gaat plaatsvinden op diverse locaties in Rotterdam. Zeker de moeite waard om een keer te gaan bezoeken, want het is echt een erg leuk festival. Daarvoor hoorde je Aldous Harding met San Francisco van Album van de Week. Train of on the Island is het vijfde album van deze muzikanten uit Nieuw-Zeeland. Dan gaan naar PM Bond, onze muzikale vriend die uit Volendam komt, in Amsterdam heeft gewoond en nu al een tijdje in Rotterdam woont. Hij maakt heerlijke Americana muziek en hij heeft een nieuw album uitgebracht. En dat is een prachtig album geworden. En ja, hij gaat ook een aantal keer optreden om dat album te promoten. 22 mei in het Torenlaan Theater in Zeist. Van PM Bond gaan wij luisteren naar het nummer Ponderosa Pine.

Ja, je hoorde Jesper met het prachtige liedje You Stop Caring. Komt van zijn gloednieuwe album, die heet Soul for Show. En Jesper is de band rondom Jesper Albers. En die is drummer-zanger geweest, of die is drummer-zanger van de band Pace Shifters. En hij is ook drummer van Australische band, als die in Nederland zijn. En dat is Wolf Mother. En daaromheen heeft hij nog veel meer gedaan, hoor. Ja, er is een bezige bij. En nu heeft hij eigenlijk zijn eigen solo's uitgebracht. En dat is wel iets anders dan de bands die ik net noemde. Het is echt wel geïnspireerd op de betere Americana muziek uit Amerika. Hij speelt ook op het Rips and Blues Festival, wat in Raalte gaat plaatsvinden. En Jesper die speelt dan op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag. En die speelt hij daar samen met onder andere Walter Trout ook, die we ook al hebben gedraaid, dit programma. Maar ook een Nederlandse bluesband, Live de Leeuw band. The Fate of Flowers, ook een geweldig band uit eind jaren 80, begin jaren 90. Die spelen er ook. En ook een hele goede band uit Dordrecht, Minko. En een Nederlandse zangeres genaamd Nona. En ook wat wij vaak draaien, de Hoochies uit Drenthe, die spelen er ook. Dus een driedaags festival en Rips en Blues in Raalte. Daar kan je dus naartoe gaan om veel meer muziek te zien dan Jesper. Leuk programma hebben ze samengesteld. Daarvoor hoor je PM Bond en die speelt vrijdag in de Torenlaan Theater in Zeist. Daar gaat hij eventjes naar Sittard. En hij gaat ook nog spelen in Houten, dat is vlakbij Utrecht. In een platenzaak genaamd De Groeverij. Daar speelt hij op zondag 12 juli. En ons programma zit er alweer bijna op. We hebben nog één plaatje wat we gaan draaien. En we willen natuurlijk Rachel bedanken. We willen Rien bedanken. We willen natuurlijk ook Alpe bedanken. En Ron. En natuurlijk de luisteraars thuis. Volgende week hebben wij een bandje te gast. Non Nui. Damesband. Die volgens mij een aantal leden uit Kroatië komen. Maar dat gaan we volgende week allemaal horen. Dan hebben we nog 3 juli Wiekeliedjes. En 10 juni bedoel ik Effie. En 17 juli. Juni Zala. En dan gaan we even met een zomerspreek. We gaan eruit met een band die vrijdag gaat staan in de Grounds in Rotterdam. Dan heb ik het over de Griekse band Gediki. Daar gaan we er mee uit. Ik zou zeggen tot volgende week. We gaan luisteren naar Apano Sin Triandafilia van Gediki.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koendra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie-SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 20 mei. Vanmorgen vielen er nog een aantal buien in onze regio. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog en brak af en toe de zon door. Tijdens sommige perioden kon de temperatuur oplopen naar zo'n 17 tot 18 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait nog maar een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. Vrijdag en zaterdag zijn twee zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 13 graden. En in de middag kan het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook de beide Pinksterdagen lijken overwegend zonnig en droog te gaan verlopen, met maxima tussen de 25 en 27 graden.

0: prachtige uitvoering van dit prachtige nummer. Putting on the Ritz. Deze komt van Grand. En daarvoor hoorde je Chicago met Wishing You Were Here. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is hem. Mijn gewaardeerde collega Herman de Bruin.
1: Ik ga praten over de meetlat duurzame volkstuin. Wat die meetlat is, dat ga ik vragen aan Geert van Poelgeest. Hij is bestuurder van Natuurlijk Delfland en in de uitzending. Geert, welkom.
2: Goeiedag.
1: Ja, de volkstuin weet ik wat het is. Een duurzame volkstuin kan ook. Maar hoe kan je daar een meetlat bij leggen? Wat gaan jullie dan meten?
2: Nou, de volkstuin in Delft heeft aan ons gevraagd of wij een meetlat willen maken.
1: Mhm.
2: En dat is voor het keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Dat is een keurmerk met van de Landelijke Volkstuinfederatie.
1: Oké, ja.
2: En die wordt op 3 punten proberen zij de duurzame volkstuin te creëren.
1: Ja.
2: Dat is op biodiversiteit, op samen en duurzaam.
1: Oké.
2: En dit keurmerk, dat bestaat al een aantal jaren, dat is voor de vereniging.
1: Mm-hmm.
2: En nu vroeg deze volkstuinvereniging of wij een meetlat konden maken voor de individuele tuiner. Want dat is een verschil.
1: Ja, dus dan kan elke tuin zichzelf meten die duurzaam en natuurlijk
2: ja.
1: is.
2: Ja.
1: Ja, ja. En wat maak je dan? Meetlat, ja, ik zie dan een duimstok voor me, maar dat is waarschijnlijk niet het goede voorbeeld.
2: Nee, ik geef bijvoorbeeld een vraag. Bijvoorbeeld als vraag biodiversiteit. En vraag 1 is: aan verharding bevat de tuin maximaal. Nou, dan kan je kiezen uit minder 25%, 25% en meer dan 25%.
1: Ja, ja.
2: En dan is minder dan 25% is groen. Precies 25% is oranje en meer dan 25% is rood.
1: Ja, ja. En
2: moet
1: zo komt.
2: Kleuren.
1: Ja. En
2: dus
1: zo.
2: Het klinkt heel lullig, maar dan moet je gewoon met een kleurtje aangeven.
1: Ja, ja.
2: Verschillende scoringspunten. En dan zie je in één klap waar je veel groen hebt of veel rood en veel oranje.
1: Ja.
2: En dan is de vraag. Probeer van rood, oranje of zelfs groen te maken.
1: Ja, precies. Dat die tuinen natuurlijker worden als ze dat nog niet zijn.
2: Ja. Na corona is een enorme, bij de meeste volkstuinen is een flinke wachtlijst ontstaan. En dus ja, dat is een goed teken, maar.

0: Eigenlijk te weinig, dus ja, dan kan je zeggen, er zijn te weinig tuinen.
1: Ja, nou, dan moet dat in het verkiezingsprogramma opgenomen worden dat er meer volkstuinen komen.
0: Zo is het.
1: Want zo moet de politiek het natuurlijk doen. Die moet ruimte creëren voor huizen en voor volkstuinen. Ja, ja, dat is lastig natuurlijk, dat snap ik ook.
0: Ja, zeker, ja.
1: Maar goed, dat gaat wel gebeuren. Maar jullie kunnen die meetlat dus heel goed gebruiken. Hoe kan je die meetlat vinden?
0: Als je naar onze website gaat, dan kan je een e-mailtje sturen. Mm-hmm. En dan krijg je hem toegestuurd. Je kan ook zeggen, natuurlijk Delfland en dan meetlat duurzame volkstuin kan je ook intypen.
1: Ja, en dan kom je er wel.
0: En dan kom je heel eind, ja.
1: En het formulier staat erop en dan kan je het invullen. En dan weet je zelf, want je hoeft het niet ergens naartoe te sturen zodat iedereen het weet. Of moet de volkstuin gaat daar zelf mee aan de slag?
0: De volkstuiners gaan zelf mee aan de slag. Maar wat ik zei, het idee is dat we 1 of 2 keer per jaar langs gaan. Mm-hmm. Om met elkaar de resultaten te bekijken en de certificaten uit te delen.
1: Ja, ja, dat doet natuurlijk Delfland dan.
0: Dat doet natuurlijk Delfland dan, ja. Ja.
1: Oh, dus dat is ook nog een leuke bekomstigheid dat je nog eens op zo'n volkstuin komt.
0: Ja, zeker, ja.
1: Want die volkstuin, het is privéterrein natuurlijk, maar je mag er wel wandelen, geloof ik, hè?
0: Ja hoor, ik weet in Amsterdam is een volkstuin die is echt die bezit van de vereniging. Mm-hmm. Maar de meeste volkstuinverenigingen die tuinieren op gemeentelijke grond. Dus ze betalen huur aan de gemeente.
1: Ja, ja. En de paden zijn dan vrij toegankelijk vaak.
0: En dat is vrijwel eigenlijk altijd de eis.
1: Ja.
0: Omdat het gemeentegrond is.
1: Ja, ja.
0: Dan moet het toegankelijk zijn, ja. Tot.
1: Ja, maar de tuinen zijn dan privéterrein.
0: En de tuinen, dat is de code bij de volkstuinen. Als het hekje dicht is, dan ga je er niet in.
1: Oh ja, dat is
0: en als je het op wil, dan hekje open, dan vraag je even, hey Piet, of Marietje, kan ik even komen?
1: Ja, ja, het is een soort privéterrein, dus dat is wel logisch dat je dat even bij de eigenaar vraagt natuurlijk.
0: Ja.
1: Een mooie gelegenheid om die volkstuinen eens te bekijken en te bezoeken, want er liggen pareltjes bij, zoals je al zei. Hè?
0: Ja, hele leuke, zeker.
1: Kijk even op de website en dan kom je het allemaal tegen over de volkstuinen en over de meetlat duurzame volkstuin. Want daar willen we naartoe, dat alle volkstuinen duurzaam zijn. Dankjewel voor het gesprek. Geert van Poelgeest, bestuurslid natuurlijk Delfland en bezig met de duurzame volkstuin op dit moment.
2: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

We zijn weer even af van het geweld van het Eurovisie Songfestival. Het is wel lekker eigenlijk, al die discussies voorbij. En daarom grepen we even terug naar een prachtig Eurovisie Songfestival. Toen het allemaal niet zo lawaaierig was, maar wel leuk. Bon. Narbre, une rune uit 1971 van Severin. En Genesis hoorde je ervoor met Throwing It All Away. In een ogenblik een mooie column van niemand minder dan onze eigen columnist Han van der Horst. Hij gaat het hebben over het huis van Annie M.G. Schmid. Daar is natuurlijk van alles te doen. En hij heeft er wel iets over te melden. Je hoort het zometeen na deze...

0: Lieve mensen, ik weet niet of u nog een paar spaarcentjes hebt liggen. Maar mocht dat het geval zijn, dan kunt u met uw gezin nu een unieke woning betrekken. In Berkel en Roderijs staat het huis te koop dat Annie M.G. Schmid en de liefde van haar leven Dick van Duin in 1954 lieten bouwen om daar samen te kunnen wonen met hun, ik geloof toen, 3-jarige peuter. Het adres is Roderijsweg 357. De vraagprijs bedraagt een kleine 1,3 miljoen euro, maar dan heb je ook wat. De 2 bewoonde een kapitale villa met 5 slaapkamers en een woonoppervlak van 187 vierkante meter. De tuin valt met 1727 vierkante meter gigantisch te noemen. Ik ging voor u op zoek naar de architect, maar op het internet ving ik bot. Misschien dat luisteraars kunnen helpen. Op de een of andere manier woont Annie M.G. Schmid in ons aller hart. We kennen op zijn minst het lied van Dikkertje Dap die naar Artis ging in de regen om de giraf een klontje te geven. We hebben, als we wat ouder zijn, aan de tv gekluisterd gezeten voor Ja Zuster, Nee Zuster. En zijn we helemaal op jaren, dan mochten wij als kind misschien van onze strenge ouders bij Gods gratie opblijven om op de radio naar de familie Doorsnee te luisteren. En u hebt minstens één van haar vele kinderboeken gelezen of in het theater een van haar musicals bezocht. Nu staat dan haar oude villa te koop. Ik vind dat de gemeente Lansingerland daar onmiddellijk een gemeentelijk monument van moet maken. Als dat tenminste niet al lang is gebeurd. Waarom? Vanwege de architectonische kwaliteit om te beginnen. Kijk zelf maar even op Funda. Maar vooral omdat die villa zoveel vertelt over de wederopbouw tijd en het soort mensen waar Schmid en haar Dick van Duin toe behoorden en over de mentaliteit van de gemiddelde Nederlander in die jaren. Annie M.G. Schmid en Dick van Duin waren progressiever en vrijer dan de meeste Nederlanders uit die tijd. Ze hadden de oorlog meegemaakt en ze wilden zich nu bouwers voelen van een vernieuwd Nederland. Daarom kozen ze voor een villa in een zeer moderne trant. Hoekig, met grote ramen en een plat dak. Het was het huis van de nieuwe tijd dat sterk contrasteerde met wat nog meer op de Rode Reisweg stond, tot op de huidige dag. Maar in al zijn grootheid en glorie markeerde het huis ook een diep geheim. Annie M.G. Schmid en Dick van Duin waren niet met elkaar getrouwd. Dat kwam omdat zijn echtgenote weigerde te scheiden. Dat kon toen nog. Annie M.G. Schmid en Dick van Duin kenden elkaar al een jaar of 6. Dick had gereageerd op een contactadvertentie die Annie, toen 37 jaar oud, in de krant waar ze voor werkte, het Parool, had laten plaatsen. Dat was iets heel bijzonders in die tijd. Dat deed je alleen in noodgevallen of als er iets met je mis was. Maar daar trok ze zich niets van aan. De getrouwde Dick van Duin reageerde. Ze werden verliefd, ze kregen zelfs een zoontje. Maar een huwelijk zat er dus niet in. Daarom deden ze een noodgreep. Annie trouwde voor de vorm met de oude vader van Dick en weduwnaar. Zo kon ze toch zijn achternaam krijgen. Ja, zo ging dat in die dagen. En op die manier bleef goed verborgen wat voor de meeste mensen in de jaren 50 nog doorging voor een grote, grote schande. Dick van Duin was chemicus met een erg goede baan. Annie verdiende al behoorlijk met haar schrijfwerk. Ze kon het zich veroorloven zo'n kapitale villa neer te laten zetten, terwijl de meeste jonge stellen vanwege de woningnood nog jaren en jaren bij hun ouders op zolder zaten voor ze in aanmerking kwamen voor een woningwetfletje. Annie schreef er het grootste deel van haar gigantische oeuvre. Was ze gelukkig? Dat valt moeilijk te zeggen. Haar man was niet de gemakkelijkste. Hij viel ook nog eens ten prooi aan depressies. Tot 1981 hield hij het vol. Toen overwon de melancholie. Hij maakte met tabletten een eind aan zijn leven. Annie was erbij en hield zijn hand vast. Daarna had het huis blijkbaar voor haar alle charme verloren en zij verliet Berkel voorgoed Heel begrijpelijk. Haar toneelstuk Er valt een traan op de tompoes is door dit drama geïnspireerd. Dat is het verhaal van dit bijzondere huis. Ik hoop dat er mensen komen te wonen die er gevoel voor hebben. Die het zullen koesteren als het monument dat het is. Ik kan alleen maar eindigen met wat misschien wel Annie's lijflied was. Zeur niet. Loes Luca zingt.
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Radio Capelle.
2: Als je moe bent.

Als je down bent, als je ziek bent, als je kromgetrokken van de reumatiek bent, als de regen door het dak lekt op de grond en je zeven kinders hebben rode hond en geen stukje eten in de frigidaire en de muizen vallen morsdood in de serre, als je oorsten

Mariah Carey hier in de show in de late avond. En Hero en daarvoor Sunnit van Loes Luca. Zometeen een nieuw gesprek. We gaan het hebben over opruimen met opruimcoach Geske Bertram. Gesprek zometeen met Herman de Bruin. Maar eerst nog even iets moois van Michael Bublé. Haven't met you yet.

0: Ik ga praten met Geske Bertram. Die is in de studio. Geske, welkom.
1: Dankjewel.
0: En je bent opruimcoach.
1: Klopt, inderdaad.
0: Maar dat ben je niet altijd geweest, denk ik.
1: Nou,
0: was je als klein meisje ook al van
1: de term opruimcoach kende ik niet eens.
0: Nee.
1: Maar eigenlijk heb ik het altijd gedaan. Daar ben ik achtergekomen. Was voor me, ik dacht ook altijd dat iedereen kon opruimen. Ik denk, dat is toch simpel. Maar later ben ik erachter gekomen dat dat niet zo was.
0: Nee, want als je de tienerkamers ziet, dan zeggen mensen wel eens, ja, ga maar niet daar kijken, want dan zie je alleen maar rommel en rotzooi.
1: Ja,
0: dat hoort een beetje bij adolescenten.
1: Ja, maar niet alle tieners zijn zo.
0: Nee? Nee, er zijn ook verschillende.
1: Ja.
0: Je hebt er geen last van gehad?
1: Nou, de oudste was iets rommeliger dan de jongste.
0: Ja?
1: Maar dat ging bij mij automatisch. Ze zei, kom, gaan we samen even opruimen.
0: Oh, je deed het niet zelf? Je ging niet de kamer opruimen?
1: Nee,
0: als je niet bij
1: dan zei ik, nee, want hebben ze niks aan.
0: Nee.
1: Ga niet zo,
0: maar de coach zorgt ervoor dat mensen het uiteindelijk zelf weten hoe het moet.
1: En eigenlijk deed ik dat dus altijd al.
0: Ja?
1: Kennelijk.
0: En meteen met opruimcoach begonnen? Of
1: nee,
0: eerst?
1: Nee. Ik ben tandartsassistent ben ik geweest.
0: Oh?
1: Ja.
0: Dat is opruimen in je mond.
1: Ja, maar ik heb er nooit aan gedacht om opruimcoach te worden.
0: Nee, toen zat dat helemaal nog niet in je
1: systeem. Vriendinnen vroegen aan mij, van, kan je een keertje helpen met die kast? Ja, tuurlijk, ja, appeltje, eitje.
0: Oh, ja.
1: En dan werd het op hun manier. Nou, vonden ze, het is dat een vriendin later tegen mij gezegd ze heeft van, weet je wat jij een keer moet worden? Je moet opruimcoach worden. Toen dacht ik, nou, je hebt een gaatje in je hoofd.
0: Ja.
1: Gaat helemaal kijken.
0: Maar ja, daar is toch geen markt voor.
1: Dat dacht ik, ja.
0: Ja, nou, dat kan me voorstellen. Dat zou ik ook denken.
1: Ja, opruimcoach. Hoe doe je dat? Dus ik ben als tandartsassistent begonnen.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik 20 jaar voor de kinderen gezorgd. Ben ik thuis geweest dus.
0: Ja.
1: Wat ik ook belangrijk vond.
0: Moest je zelf ook opruimen? En de kinderen leren opruimen zijn?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Dat hoort er allemaal bij. Maar ja, dat, bij mij gaat dat vanzelf natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En mijn ex, die zei altijd, regel jij maar. Als het voor de kinderen geregeld moet worden, iets voor de vakantie of iets voor het budget of zo. En hij zei, regel jij maar, zei hij ook altijd.
0: Ja,
1: dat is goed. Ja, dat was.
0: Zo leer je ook erbij natuurlijk. Dan word je een soort professional.
1: Ja. Dus dat zeker. Hier neemt dat allemaal mee.
0: En toen dacht je, ik kan ook opruimcoach worden?
1: Nee, het is heel anders gegaan nog. Toen ben ik gescheiden en toen moest ik weer gaan werken. En toen ben ik weer tandartsassistent geworden.
0: Oh.
1: En ik ben depressief geworden.
0: Oh, okay.
1: Ja. Dus dat wist ik niet, dat ik depressief werd. Maar het is dat een vriendin dat zei. En in die depressiviteit heb ik toen een... toen het weer beter ging met mij, heb ik toen een jobcoach gevonden. Een hele fijne jobcoach. En die zei, wat vind jij leuk om te gaan doen?
0: Ja.
1: Ik zeg, nou, opruimcoach. Maar ja, zei ik. Er is toch geen werk in te vinden. En ze zegt, nee, dat gaan we doen maar. Ze hebben toen samen een opleiding ervoor gevonden.
0: Oh, er zijn opleidingen voor dus?
1: Ja.
0: Oké.
1: En ze zegt, dat ga je gewoon, als je weer gaat werken, ga je dat naast je tandartsassistentenopleiding werk, ga je dat daarnaast doen. Dat heb ik inderdaad gedaan. Ik werd alleen niet meer aangenomen als tandartsassistenten. Ik kwam er gewoon niet tussen. Dus toen dacht ik, nou, ik ga die opleiding doen.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast heb ik ander werk gedaan. Iemand anders, ook wel PGB-werk, maar voor iemand die niet aangeboren herseninletsel heeft nog steeds. En haar begeleid ik haar. Dus daar heb ik ook een hoop van geleerd. Ik heb ook van mijn huwelijk hoop geleerd natuurlijk. Ik ben gescheiden. Dus dat neem je allemaal mee in het pakket.
0: Ja.
1: En toen ben ik met de opleiding begonnen. En na dag 1 dacht ik ga maar inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit is
0: Gaat het. Die wist wel zeker dat dat job was die je wilde
1: doen. Ja, zij gaf gewoon zo fijn les. En zo ben ik langzamerhand begonnen met 1 klant. En daarnaast werkte ik dan.
0: Ja.
1: En dat is langzamerhand uitgebreid. Ik heb zelf mijn website gemaakt. En
0: van een komt het ander.
1: Mond-op-mond
0: reclame.
1: Ja, inderdaad. Ik ben in de bibliotheek, heb ik workshops gegeven. Opruimspreekuur gegeven.
0: Het kan ook nog dat je gezamenlijk werkt en dat je zegt, hé, let daarop en let daarop.
1: Ja, ik heb een workshop. Ga ik volgende maand? Nee, juni geef ik ook een workshop in de bibliotheek. Ik heb er een paar afgehouden, want ik had het er vrij druk. Maar nu het is toch wel leuk om
0: mensen
1: te doen.
0: Zijn er wel in geïnteresseerd om dat te horen.
1: Ja, wat kan iemand bieden?
0: Mensen die je willen bereiken, kunnen die via de website?
1: Via de website staat mijn telefoonnummer, e-mail, staat een contactformulier. Kunnen ze wel bereiken.
0: En waar moeten ze even zoeken?
1: Ze kunnen heel simpel zoeken op opruimcoach, gewoon simpel. Ja. En Geske, G-E-S-K-E, dat is mijn naam.
0: Ja.
1: En mijn bedrijf heet Opruimcoach Geske. Ik hou van simpel.
0: Ja, dat is simpel te doen
1: en eenvoudig.
0: Geske Bertram, dank voor het openhartige gesprek wat je gegeven hebt. En heel veel succes en plezier ook met het opruimen voor andere mensen.
2: Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen.

een van de allermooiste nummers van Lucas Graham. Seven Years. Nou ja, hij zingt er nog over. Aan het einde van deze aflevering alweer van de late avond. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf ook weer met prachtige muziek. En natuurlijk ook interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot slot een van de leukste van Tina Turner. What's Love Got To Do With It. Natuurlijk hier allemaal in de late avond. En daarna nog een paar leuke violen. Mooie nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Mario kwijt dan. Met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koenraad die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en...
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het Sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 20 mei. Vanmorgen vielen er nog een aantal buien in onze regio. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog en brak af en toe de zon door. Tijdens sommige perioden kon de temperatuur oplopen naar zo'n 17 tot 18 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog en er waait nog maar een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. Vrijdag en zaterdag zijn twee zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking, een minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 13 graden. En in de middag kan het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook de beide Pinksterdagen lijken overwegend zonnig en droog te gaan verlopen, met maxima tussen de 25 en 27 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koenra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand. Maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie-SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 20 mei. Vanmorgen vielen er nog een aantal buien in onze regio. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog en brak af en toe de zon door. Tijdens sommige perioden kon de temperatuur oplopen naar zo'n 17 tot 18 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen met wolkenvelden, blijft overal droog en het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait nog maar een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de middag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. Vrijdag en zaterdag zijn twee zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van zo'n 12 tot 13 graden. En in de middag kan het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook de beide Pinksterdagen lijken overwegend zonnig en droog te gaan verlopen, met maxima tussen de 25 en 27 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Beter voor Vlaardingen heeft zich teruggetrokken uit de formatie van een nieuw college. Formateur Ingrid Koendra die beraadt zich met de andere formerende partijen in Vlaardingen op vervolgstappen. De verkenning duurde na de gemeenteraadsverkiezingen erg lang, schreef Streekomroep 2 vorige maand, maar daarna leken ze er snel uit te zijn. Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar, VVD en Beter voor Vlaardingen leek de enige werkbare optie te zijn. Maar dat kan nu dus niet meer. Op de N209 bij Bleiswijk is een auto de sloot ingereden. Dat gebeurde vrijwel op dezelfde plek als een kopstaartbotsing, maar volgens de politie heeft dat niets met elkaar te maken. Omstanders zeggen dat de auto in de sloot daarvoor slingerend over de weg reed. De bestuurder zou zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Bij beide ongelukken op de N209 is niemand gewond geraakt. Het openbaar vervoer in heel Nederland wordt platgelegd op woensdagochtend 24 juni. Vakbond FNV noemt het een eerste stap om het kabinet te dwingen de plannen voor sociale zekerheid in te trekken. Het kabinet wil de AOW-leeftijd omhoog en de uitkeringen voor WW en WIA omlaag. De bonden zijn daar fel op tegen. Als er na de zomer nog niets is veranderd, komen er hardere acties, zegt FNV. Dan kan het OV ook een hele dag worden platgelegd. En Europarlementariër Bas Eickhout stapt op. De politicus van GroenLinks-PvdA zegt relaties te hebben gehad die niet bij zijn rol passen. Hij maakt in een verklaring niet duidelijk om wat voor relaties het gaat. Ook zegt hij geen energie meer te hebben om door te gaan. Hij zit al 17 jaar in het Europees Parlement en is ook co-voorzitter van de Europese Groenen. Nu GroenLinks-PvdA een nieuwe weg inslaat als pro, vindt Eickhout het mooi geweest. Het weer. Vanavond is het overal droog en helder. De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen droog en aan zee de meeste zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur omhoog en wordt het zomers warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Huh? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het Onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige...